0: Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Kink. Distortion.

Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

van Greenjoys krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenjoys. Positieve energie. Van Greenjoys krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenjoys. Positieve energie.

0: van Greenjoys krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenjoys. Positieve energie.
1: King. Distortion.

Distortion.

0: Zwolle voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve

0: Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Kamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen.

falling away from me. Life's falling away from me.

0: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel je nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikje anders doet.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Het weekend.

0: van Greenjoys krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenjoys. Positieve energie. Van Greenjoys krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenjoys. Positieve energie.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En ook dit weekend extra goedkoop met Lidl Plus. Alle verse tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient het.
4: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl. Gek op laag.

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
9: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knor kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle B-cell bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
2: Heijn. Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Ik kan niet werken vandaag.
12: Waar heb je last van?
11: Koorts. Oranje koorts.
13: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479.
14: Mediamarkt. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
15: Dat wordt genieten.
14: Ja, dus. Dat gaan we vieren.

0: Kink.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
16: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
17: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
18: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar Welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Social Deals Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Zo, wat is het warm?
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

drop down.

0: tank.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
2: Heijn. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
14: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Rien, videodeur.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
17: Dat wordt genieten.
16: Ja, dus. Dat gaan we vieren.

0: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
8: Kink Distortion.

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de bar?
14: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
15: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
16: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
17: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
18: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: van Joris Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dasti ontvetterspray voor maar 2,99.

0: Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo belsimpel kan het zijn.

0: 18 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.
7: Maak er een potje van.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.
17: Kink Distortion.

0: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen 225 gram 2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Voordat ik hier manager...

0: soep.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Kink Distortion.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Van Björns Betonmuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Hell on Sphinx. En geloof me, die ga ik straks weer helemaal uitleggen. Nou ja, dat ga ik niet doen. Dat gaat Maurice Schijzers voor mij doen. Programmeur bij Muziekgieterij in Maastricht. Maar daar hoor je straks alles over. Eerst wil ik graag even stilstaan bij een zanger die vandaag, exact vandaag, 60 kaarsjes op zijn verjaardagstaart mag uitblazen. Heb ik het over Des Fafara. Uiteraard van Devil Driver. Maar hij brak ooit door, lang geleden, 1997, met deze band. En eigenlijk ook met deze single. Dit is Cold Chamber met Loco.

0: Beton.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonuur hier bij Kink Distortion. Aflevering 36 van 2026 voor de statistici onder ons. Vandaag een tiental tracks in de show, waarvan twee Nederlandse bands, een oude band die de weekly pit aflevert, en draai ik een track van een band die op Jira On Air staat. Aangezien we daar deze week tickets voor weggeven. En ook nog een interview met de zojuist genoemde Maurice Gijsbers van Muziekgieterij in Maastricht. Allemaal over het Hell Sphinx, dat verklaart ook meteen de naam enigszins. Welkom, tof dat jij erbij bent. De volgende band staat binnenkort in Nederland. En dan bedoel ik in de Neushoorn in Leeuwarden en in de Little Devil in Tilburg. En beide shows kan ik helaas niet bij zijn. Vind ik jammer, want ik vind het een hele toffe band. Conjurer is dit. Ze kwamen vorig jaar uit met een ijzersterke plaat. Maar ik grijp heel even terug naar 2018... Destijds kwam namelijk de plaat meer uit. En daar heb ik ze mee leren kennen. En ik vond dit echt, maar dan ook echt te gek. En dit is eigenlijk de titeltrack van die plaat van Conjurer, De Mirror.

Meestak van Cancerbed, afkomstig van de nieuwe plaat Give Me Dirt, die 7 augustus moet gaan verschijnen. En over nieuwe platen gesproken. Afgelopen week kwamen de koningen van de stofwijger black metal, oftewel Dark Throne, uit met de nieuwe plaat Prehistoric Metal. En de track They Found One of My Graves, gezellig trouwens, die hebben wij opgedoopt tot Weekly Pit van deze week hier bij Kink Distortion. En die hoor je dus deze week extra vaak voorbij komen.

0: Tolmuur.
1: In de jaren 80 was het heel normaal om tapes te traden, ofwel cassettebandjes over te nemen van iemand anders en vervolgens die in een envelopje te doen en op te sturen naar je volgende tapemaatje, om het even zo te zeggen. En dat uitwisselen van muziek op die manier heeft geleid tot heel veel bands die eigenlijk hebben doorgebroken de mainstream metal in. En het grappige is dat ik de volgende plaat die exact vandaag, 37 jaar geleden, op een beetje de vergelijkbare wijze heb leren kennen. Het gaat namelijk over Morbid Angel. De plaat Altars of Madness verscheen in 89. En in 89 was ik 7 jaar oud, dus luisterde ik nog geen metal. Laat staan dat ik onderdeel was van een tape trading circuit. Maar eind jaren 90 was ik gerust ondergedompeld in de metal. En ik luisterde alles wat ik maar onder mijn handen kreeg. Ik kwam toen op een gegeven moment iemand tegen en die zei tegen mij: ik heb thuis nog een heleboel cassettebandjes liggen waar ik niks meer mee doe. Ik heb geen cassettespeler meer en ik luister niet meer. Wil jij ze hebben? En daar zaten dus heel veel tape-trading tapes bij, waaronder dus de plaat van Morbid Angel, Altars of Madness. Maar ook verschillend materiaal van Death Angel, van Battery, van noem het allemaal maar op. Exodus zat daar ook bij. Destijds heb ik dat allemaal op die manier dus eigenlijk een beetje ontdekt. En ik vind het nog steeds heel erg cool dat er een compleet netwerk bestaan heeft dat daar zich eigen dus voor inzetten. Allemaal uit liefde voor de muziek. En daar werd ik vandaag weer even aan herinnerd. Subtiel door het feit dat deze plaat alweer 37 jaar geleden is uitgekomen. Ik heb het over Morbid Angel, Immortal Rites van Altars of Madness.

Immortal Rights van Morbid Angel, afkomstig van de plaat Altars of Madness, die dus vandaag op de dag af 37 jaar geleden is uitgebracht. Ik heb zo dadelijk uiteraard een band voor je die op Jira On Air staat, want daar geven we tickets voor weg. En de verklaring op de vraag, wat is nou eigenlijk daadwerkelijk dat Hel on Sphinx verhaal? Afijn, ik spreek straks dus sowieso Maurice Gijpers van de muziekgieterij. Maar eerst Nederlands band Lies, die afgelopen donderdag via mijn collega's Live en Puur een primeur beleefde door deze track als allereerste de wereld in te mogen slingeren. Blind Wait, Lies in samenwerking met Speed.

0: Kink.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
5: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
9: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
13: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
15: Boost yourself.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
18: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Dit is Kink Distortion.

Architects met Doomsday. De band staat uiteraard op het Jera On Air Festival in IJsselstein in Limburg. Ja, daar wil ik er toch wel even bij genoemd hebben. Want het gaat nog te vaak fout dat mensen naar een verkeerde IJsselstein rijden. Want die hebben dus meerdere in Nederland. 25, 26 en 27 juni. Jera On Air 2026. En daar staan onder andere Architects, The Offspring, Papa Roach, A Day To Remember, All Time Low, Hatebreed, Ice Nine Kills, Rise Against, Alkaline Trio, Alexis On Fire, Trivium, Viagra Boys, NSLK, Bad Nerves. Ik scroll even door de line-up heen, want ik ga echt niet alles opnoemen. Dat is namelijk niet te doen. Decapitator staat er, Dying Wish, Ended. Harmsway is helaas afgevallen. Natuurlijk logisch vanwege het overlijden van Bo Luders. Haywire staat er, Ignite staat er, La Dispute staat er, Madball, Malevolence, Magnolia Park, Kanonen Fieber, Quicksand, Suicidal Tendencies. Afijn, een hele lijst. Wil je nog meer weten, dan zoek vooral even de line-up op Jera On Air even op. Maar waarom ik dit benoem is, wij geven deze week tickets weg. Tickets voor Jera On Air. 25, 26 en 27 juni in IJsselstein, Limburg. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Ga even naar de socials van Joris Betonuur, Balking Distortion. Daar vind je een post. Tag daarin je concertmaatje en maak dan automatisch kans op 2 tickets voor dit uitermate. Sorry, ik kom niet eens aan mijn woorden. Zo tof vind ik het festival. Nee, het is gewoon een redelijk tof festival. En dan wil ik je alleen maar aanraden om daarbij te zijn. Dus ga daar

0: De Muziekgieterij. Komende zondag 17 mei 2026 vindt in Muziekgieterij het Hell on Sphinx Thank You Fest plaats. En tijdens deze dag staan onder andere Deathwish, Left to Love, Spear en Curselifter op het podium. En tijdens die dag is de fysieke release van de 7-inch single The Kids Still Have A Lot To Say. Met medewerking van onder andere Ignite, Roger Miret van Agnostic Front en Vic Bambix van Bambix. Maurice Gijsbers, programmeur bij Muziekgieterij en Hardcore Punk veteran. Ik vind dat veteraan, dat staat er zo grappig tussen. Ik vind jou helemaal geen veteraan, maar dat even terzijde.
1: Oké, dankjewel.
0: Maar wat mij vooral opstaat in het stukje is, het is een gratis toegankelijk concept. Het is geen festival, het is een concept. Kun je mij eens uitleggen waarom ervoor het woord concept gekozen is? Want ik denk dat daar namelijk veel meer achter zit dan dat het in eerste instantie zegt eigenlijk.
1: Concept, ja, dat is eigenlijk een hele slechte woordkeuze van me. Maar het is wel wat het. Ja, een concept, dat klinkt zo alsof het bedacht is vanuit een spreadsheet en op een kantoor achter een bureau. Dat is het niet. We hebben hier in Maastricht vier keer Among the Angels Festival gedaan. Mm-hmm. De bedoeling was ooit om dat één keer te doen voor Richard Bruyne. Ja. Dat was in 2019 hebben we dat voor het eerst gedaan. En dat was geloof ik 35 jaar Rider Action, 30 jaar Backfire en 20 jaar Richard Bruyne dood, als ik dat allemaal goed herinner. Uiteindelijk is dat vier keer geworden en op een gegeven moment, ik voelde het niet meer. Ik vond het niet meer oprecht. Dus ik vond het uitgemolken. Dus dan heb ik hier ook bij Muziekgieterij gezegd van ja, ik wil dat niet meer onder die naam. En toen is er een ander idee ontsproten. Mm-hmm. Muziekgieterij ligt hier in het Sphinxgebied in Maastricht. Hel. Ik schrijf Hel on Sphinx. Dus iedereen kan het lezen en iedereen denkt aan de hel, waar de duivel woont en Satan. Maar dat is Maastrichts dialect voor hart. Hard, dus ja, harde muziek in het Sphinxkwartier. Daar slaat het eigenlijk op. En dat is dan voor zover het woord concept Hell on Sphinx. En onder die noemer ben ik, wat ik heel erg belangrijk vond. Nou goed, daar moet ik nog iets anders aan toevoegen. Ik wilde aan de toekomst werken. Ik wilde iets doen voor de jonge bands, de jongere kids. Rider Action en Backfire en al die oude namen. Ik vond het wel welletjes geweest. Dus ik heb ook gezegd van, ik ga hiermee verder. Ik wil de hardcore blijven ondersteunen. Ik wil iets blijven doen voor de hardcore. Maar wel veel meer toekomstgericht. Daar stond de directie van Muziekgieterij open voor. Heel belangrijk. En zodoende is Hell on Sphinx geboren. En dat is vaak op. Vaak hebben we toerende bands, vaak Amerikaanse toerende bands of Europese toerende bands. Hebben vaak op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Dat zijn zo'n beetje de, laat ik zo zeggen, de minder populaire dagen, de slechte dagen. En juist op die dagen probeer ik altijd een bandje te boeken die op tour is. En dan wil ik er eigenlijk altijd 2 of 3 lokale bands bij hebben. En ik ben inmiddels bezig met editie nummer 10. Die staan ook al in de agenda voor de rest van het jaar. En het Hell on Sphinx Thank You Fest is eigenlijk van, ik had mezelf ook voorgenomen, ik doe er 4 of 5. En als mensen niet komen en het wordt niet gevreten, om het maar zo te zeggen, dan kap ik er ook mee. Ja. Maar het is, het wordt goed bezocht en er wordt dankbaar gebruik van gemaakt. En er wordt met heel veel liefde door veel mensen gedragen.
0: Ja.
1: En vandaar de naam. Ik denk, nou, weet je wat je doet? Ik doe in de zomer, voor de zomer doe ik een Hell on Sphinx Thank You Fest. Dus om iedereen te bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen 1,5 jaar dat ik er nu mee bezig ben. En ook hier weer lokale en startende bands.
0: En een van die lokale startende bands die daar komende zomer staat is Spear. Hier zijn ze met Clarity.

0: voor de mensen die dus komende zaterdag op het Hell on Sphinx Thank You Fest staat van Maurice Gijbers.
1: Het leuke vind ik, er is een single die uitgekomen. The Kids Still Have a Lot to Say. Met medewerking van Roger Moret van Agnostic Front. Leden van Ignite doet mee. Wiek Bambix doet mee. Dave Reumers, je oude bandmaatje van Right Direction doet mee.
2: Ik zelf speel gitaar en bas.
1: Ja, ik wou dat zeggen. Zelf heeft niks gespeeld. Nina Bokker die drumt. Die trouwens binnenkort bij ons ook een radioprogramma gaat presenteren. Dus ja, dat is superleuk. Ja. Ik vind het zo grappig dat er voor gekozen is om een dergelijk nummer op te nemen. Waarbij ook leden van Jonge Nederlandse Band Deathwish hebben meegedaan daarin. Ja. Wat was de gedachte achter die single eigenlijk?
2: Die single is ook puur. Dit is ook gewoon. Ik zat op kantoor, ik was gewoon aan het werk. En op een gegeven moment komt dat bij me binnen. Ik had natuurlijk Agnostic Front geboekt. Ik had Ignite geboekt. Dat was niet voor een gratis Hell on Sphinx show. Het was wel Hell on Sphinx Presents. Hè? Dus dat wel, maar dat waren gewoon betaalde shows. Het begon een beetje bij me te borrelen van ja, goh. En dat nummer van Ignite, The Kids Still Have a Lot to Say, dus volgens mij van 96 of 97. Maar die tekst had gisteren geschreven kunnen worden.
1: Ja.
2: Het is nog altijd actueel. En elke scene, of dat nu hardcore moet, het maakt niet uit welke scene, er moet altijd nieuw bloed komen. Dus, en ik heb vroeger we hebben vaker met Vision gespeeld. Die wat The Kids Still Have a Lot to Say geschreven hebben. Nou, die tijdlijnen lopen een beetje bij me door elkaar. Maar uiteindelijk dacht ik van, weet je, ik ga ze een Ignite vragen. We hebben een studio bij Muziekgieterij. Ja. Dus we hebben alles in huis. Dus ik dacht van, weet je wat, als ik nu zorg dat ik eerst die muziek heb opgenomen. En dan kijken we wel welke zangers mee willen doen. Dus we hebben het eerst die muziek opgenomen van dat nummer. En vervolgens heb ik gewoon aan Ignite gevraagd. Die waren meteen enthousiast. Ik vertel dan ook daarbij wat de bedoeling is ervan. Het is gewoon, het draait allemaal om de kids wat mij betreft. Of in ieder geval de toekomst en de jongeren en de jonge bands. Er moet altijd nieuw bloed zijn. Er moeten altijd mogelijkheden zijn om te kunnen spelen. Dat soort dingen te kunnen doen. Nou, Agnostic Front kwam binnen. Ik had Roger Miret van tevoren al een berichtje gestuurd. Die was ook meteen enthousiast. Dave Reumers, die roept al 10 jaar nooit meer. Maar zelfs hem heb ik over de streep getrokken om 4 regeltjes te zingen. Ik ben ontzettend fan van Wiek Bambix. Wiek Bambix speelt samen met Patrick Schappert. Die is een duootje. Patrick is een collega van mij. Dus dat was ook snel geregeld. En van het een komt het ander. Wat ik mooi vind, dus op kant A staat dan het nummer The Kids Still Have a Lot to Say met al die gastzangers. Toen Roger Miret bij ons in de studio zijn zanglijn aan het opnemen was, had hij zoiets van, toch wel erg tof hier. En hij vertelde mij, ja, gisteren heeft Vinnie een nummertje geschreven van 30 seconden. Kunnen we dat opnemen? Ik zeg ja. Roger rent dus meteen terug naar die tourbus. Zegt tegen Vinnie, we hebben hier een studio. We gaan het nummer nu opnemen. Dus dat was geen plan. maar ja, het kwam gewoon allemaal samen.
1: Ja.
2: En de jongens van Wisdom & Change hebben toen dat nummer hier gerepeteerd. Een uurtje gerepeteerd. Opgenomen. Felix Stigma heeft wat daarover in gekwaakt. Nou, toen was dat ook opgenomen. Maar wat ik heel belangrijk vind, Hell on Sphinx nummer 5. Dat was vorig jaar in april of mei had ik die. Dat was met een Amerikaanse band, Torena. Hardcore band. En daar hebben zich jongeren leren kennen, kids. Die hebben zich op die show bij Hell on Sphinx leren kennen. Vorig jaar. Zijn vrienden geworden, hebben een band begonnen, zijn beginnen met repeteren bij Muziekgieterij en hebben gisteren een eerste show gespeeld in Heerlen.
1: Vet.
2: En dat is Deathwish.
1: Ja.
2: En dat zijn, de oudste is 16. Dus ik vond dat zo te gek. Dus toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik doe op kant B Deathwish. En ja, het is gewoon het bewijs dat het werkt. Ik had een show georganiseerd in Maastricht. Dat was Hell on Sphinx nummer 5. Daar hebben zich jongeren leren kennen. En nu is het een band. Dit is alles waarvoor ik het gedaan heb.
1: Ja, vet. Vet. Dus, ik heb er een beetje kippenvel van. Ik vind het een cool verhaal dit. Zeker.
2: Ja, ik ook. Dus ja, en het is eigenlijk gewoon, ja, het gebeurt gewoon. Ja, het gebeurt natuurlijk niet gewoon, maar echt een groot plan heb ik niet. Het is gewoon net als vroeger. Je moet gewoon willen en enthousiast zijn en ergens blij van worden en doen.
1: Ja.
2: En dan krijg je dit.
1: Nou, kijk, je zegt ik heb geen plan, maar jullie hebben natuurlijk wel heel veel faciliteiten die je wel op een bepaalde manier goed inzet om de jeugd daarin wel te faciliteren.
2: Kijk, dat klopt. Ik heb ook in de single staan. Niks van dit alles was niet mogelijk geweest zonder muziekgitarij. Ik bedoel, wij hebben hier een studio. Wij hebben oefenruimtes. Ik werk in een poppodium, natuurlijk. Dus dat is een ding wat zeker is. Alleen, ja, als je geen gebruik maakt van die faciliteiten, krijg je niks. Nee. Dus ik heb het niet op een papier uitgeschreven wat de bedoeling was. Dus nee.
1: Maar dan is het wel mooi om te zien dat het uiteindelijk wel tot een totaal product komt. Er zijn er 250 van gemaakt.
2: 250.
1: Ja, dat zal geheid komend weekend uitverkopen. Enorm tof. Dat wil zeggen dat als je daar bent bij een gratis toegankelijk festival trouwens. Dat wil ik wel even benoemen nogmaals. Ja. Uh-huh. Dat je dus meteen een leuk souvenirtje mee naar huis kunt nemen. Ik vond het wel mooi dat je bij het persbericht wat je eruit stuurde, stond ook een manifest bij. En daarbij stond eigenlijk letterlijk in, wij zijn er, je hebt het maar te accepteren. En wij gaan vooral heel erg veel herrie maken met heel veel jeugd. En dat vind ik het gekke aan het hele verhaal. Dat was ook een van de redenen dat ik dus afgelopen week al even het filmpje deelde op de socials. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe je als poppodium in een moeilijke tijd toch ervoor kunt blijven zorgen dat je maatschappelijk betrokken blijft. Niet dat andere poppodia dat niet doen, maar ik vind het een heel mooi voorbeeld. En ik vind het een heel mooie handreiking naar de jeugd die, zoals je bij Deathwish ook aangeeft, uiteindelijk dus zelf een band vormen, instrumenten oppakken en aan de slag gaan. Want dat is uiteindelijk hetgene waar het toch echt wel om draait bij hardcore wat dat betreft. Maurice, mag ik jou danken voor jouw verhaal?
2: Heel graag gedaan. Jij bedankt voor de interesse.
1: Graag gedaan. En ik wens je heel veel plezier zondag.
2: Super, dankjewel.
1: En dat nummer, dat staat dus gewoon online, is te beluisteren. The Hell on Sphinx Project. The kids still have a lot to say.

The Kids Still Have A Lot To Say van het Hell On Sings project. En het toffe is dat je die single ook gewoon komende zondag kunt afhalen in de muziekgieterij in Maastricht bij het Hell On Sings Thank You Fest. Met onder andere dus Spare, die ik zelfs leef draaide, Death Wish gaat voorbij komen, Curse Lifter, Fatal Move, Left To Love, Ironed Out staat er ook nog trouwens, Die With It en King Street vind je ook nog terug op het podium in de muziekgieterij in Maastricht. Dat gezegd hebben, we zijn aangekomen bij de laatste track van vandaag. Dit uur zit er alweer op van Joris Betonnenuur hier bij King Distortion. Ik hoop van harte dat je ervan hebt genoten. Ik namelijk wel. Uiteraard is deze show ook weer terug te beluisteren. En dat kan via de vaste podcastkanalen van Kink. Dat is kink.nl/podcast. Of via de Kink-app. Dat vind je in tabblad podcast. En daar staat hij natuurlijk ook gewoon als podcast weggeschreven. Ik dank je voor het luisteren. En tot de volgende. Ik laat je nu achter met Gojira. Dit is Stranded.

0: verbaast me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: deals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van De Loodzwaar, jongens. En dit keer niet in onze vertrouwde omgeving, de DB's in Utrecht. Maar we zijn op locatie en wel in een studio bij een muzikant en producer. Maar waar en bij wie, dat ga ik je zo verklappen. Maar eerst even mijn vaste tafelgasten, of course.
1: Wat heb je nou weer bedacht?
2: Ergens en die chihuahua van vorige week.
0: God. Ja, jongens, hoe zouden ze zijn als producer?
1: Oh,
0: had ik het idee. Rick zou een geweldige producer zijn.
1: Kijk.
0: Hij heeft het gevoel, hij heeft de ervaring.
1: Kijk.
0: En hij kent elke band in de Benelux bij voornaam. Maar toch wordt het kut.
2: Ja, want hij hoort niks.
0: Zijn grootste bijdrage aan het productieproces is dat hij het bier koud houdt. Rick start een sessie om 2 uur 's middags, maar vergeet dat hij om 3 uur een bierafspraak heeft. Het album komt er uiteindelijk wel, ergens in 2031. De gitarist van het Dutch metal legend Marder, Rick Bouwman.
3: Hey, hallo, hallo, hallo.
0: En dan hebben we Ruter.
2: Ik kijk hier helemaal niet naar.
0: Dat zou de meest nauwkeurige producer van Nederland zijn.
1: Dat is wel aankomen.
2: Klopt,
0: de teksten worden vooraf uitgeplozen op taalfouten. Hij probeert de sfeer te redden met woordgrapjes. Stopt de sessie als de zanger het niet goed uitspreekt. De band wil na 3 dagen naar huis. Ruud er niet. Het album wordt perfect. De band is al wel uit elkaar. De gitarist van inmiddels 5 bands. Shinigami, Eeuwig, Radiator. En wat nog meer? 5 bands zie je minstens toch in?
2: Nee.
0: Wat?
2: Nee.
0: 4? 3?
2: Nee. Ik ga live wat doen, maar dat zit niet in de band.
0: Oh.
2: Met Berserker Legion.
1: Hired Gunsjes.
0: Berserker Legion.
2: Ja, super vet.
0: Dat ga jij live ze ondersteunen.
2: Ja, heb je Eeuwig al genoemd? Ja.
0: Eeuwig genoemd, nou, ja.
2: Dan ben je rond, toch?
0: Dan ben ik rond. Oké. Ja. Dit is dan Ruter van Noordenburg.
2: Oh, niet eens de slow clap.
0: Je gaat eruit. En ik had natuurlijk nog Sydney. Maar Sydney schittert in afwezigheid.
1: Dat is een vervanger. Je kan het eind van de taal.
0: Inderdaad.
1: We zitten wel nee te schudden, maar
0: in plaats van Sydney zit hier Mark. Mark van Pesky. En,
2: die straks de concertagenda gaat doen.
1: Ja, toch?
0: Oh, dat wist je nog niet. Maar dat wist je nog niet. Maar
1: gooi hem voor de leeuwen, man.
0: Ja, nou goed, Sydney voorlezen heeft dan ook niet zoveel zin, want hij is er helemaal niet. Dus
1: kan die Sydney natuurlijk toch niet, maar
0: nee, dat klopt. Dat klopt.
2: Buiten aard.
0: We hadden over Berserker Legion. En zullen we gelijk maar eens daarmee mee starten dan?
2: Oh.
0: Mee aftrappen.
2: Oh, leuk. Ja.
0: En jij had mij een nummer doorgegeven. Specifiek 1 nummer. Waarom dit nummer?
2: Omdat jij zei, je moet er 1 kiezen.
0: Oh, echt waar?
2: Ik wist niet welke.
0: Ik vind het juist ontzettend leuk om er 1 zelf uit te mogen kiezen. Ja, maar ik dacht, als je
2: geen
0: weet, dan
2: kies er 1 uit.
0: Ja, nee, dat ga ik nu niet meer doen. Nou, nu heb ik degene die jij mij hebt aangereikt.
2: Okay. Ik wist dat je hem nu al ging draaien. Oké. Okay.
0: Ja, jawel, jawel. Leuk. En hoe heet die?
2: Welke heb ik doorgestuurd? Nihilism over Empathy.
0: Over?
2: Ja.
0: Over empathy is het inderdaad. Dat zei niet, volgens mij. Nu ga ik even de taalnatie zijn.
1: Dat gaat je een beetje naar
2: terug.
1: Dat
0: werkt aanstekelijk inderdaad, ja. We gaan luisteren naar... Wat ga je trouwens doen bij Berserker Legion? Ga je daar live reizen van de zomer? Of?
2: 2 showtjes maar, volgende
0: 2 showtjes ga je doen.
2: Ja, ja.
0: En ook nog in Nederland? Ben je hier te zien?
2: Tsjechië, Duitsland.
0: Oké, moet even een stukje verderop dan. We gaan luisteren naar Berserker Legion.

0: Nou, dat was lekker, een Berserker, ja. Inderdaad. Ja, dat is nou absoluut lekker, inderdaad. Ja, ja.
1: Die gaan we ook spelen, mooi man.
0: Ja, dit nummer ga je ook spelen. Ja, ja, nou, leuk man, tof. Ja, we gaan onze gast maar eens even voorstellen, denk ik. En zoals gebruikelijk hebben we daar weer een prachtig bedje voor.
2: Bij.
0: Ja, Ernst. Ja, ken je dit nog trouwens, gast?
2: Ja, dit ken ik.
0: Oh, ja. Ja, die ken je wel, toch?
1: Ik krijg er wel grote ogen van ook.
0: Dit is, ja, misschien wel meegemaakt dat de oorspronkelijke... Jan Veen heette hij toch? Jan van Veen? Jan van Veen heette hij, geloof ik.
2: Jan misschien... Veen, de pianist.
3: Is dit Jan Veen of Jan van Veen?
2: Jan Veen speelt Veen. Piano.
0: Ja.
2: Ik heb nog geen Jan piano van gehoord. Veen
0: dus, nee, zeker. Nog nergens geen piano. Nee, het is net Jan van Veen moet dit zijn.
3: Candlelight, toch? En,
0: Candlelight, zeker. Wie kent het niet? Mark, ken jij het trouwens ook?
3: Mark kent het ook.
0: Onze romanticus, tuurlijk, van de stomme vragen mij. We gaan eens even voorstellen onze gast. Diep verscholen tussen versterkers... Flakkerende studiolampen, honderden sporen vol grootse dromen. Ligt een plek waar muziek niet zomaar wordt opgenomen, maar langzaam tot leven wordt gewekt.
2: Zo dan.
0: Waar midden in de nacht nog piano's fluisteren, koren door de gangen zweven en gitaren klinken alsof het ergens in de verte een storm opsteekt. En achter al die knoppen zit een man die chaos in schoonheid verandert. Een stille regisseur van bombast, melancholie en pure metalmagie.
2: Een man.
0: Vanuit Sandlane Studio in Rijen, Rijen toch? Rijen, hè? Zitten we bij Joost van den Broek.
2: Hey, welkom jongens.
4: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent, man.
2: Nou, ja, leuk dat je er bent.
0: Leuk dat wij hier mogen zijn.
2: Ja, nou, welkom, jongens.
0: Standaard zinnetje. De meeste komen natuurlijk naar ons toe. In dit geval zijn we dat even bij jou.
2: En wat een introductie.
0: Ja, toch?
3: Goed, maak je niet van mee, hè?
2: Die moet ik eigenlijk iedere ochtend even luisteren. Dan kom ik helemaal in de sfeer.
0: Dat zou wel lekker zijn.
1: Voor ons ook leuk. Dat is de eerste keer dat iemand kon zeggen... Weet je, mijn vriendin zegt, waar moet je heen rijden? Ja.
2: Oh, ja. Zo.
0: Ik moest even nadenken.
1: Ik ook.
0: Maar het woordgrapje is gevallen.
3: De eerste van velen vanavond.
0: Ja, zeker. Lekker is dat, man.
1: Maar super tof dat we hier kunnen zijn.
0: Ja, absoluut.
2: Wees welkom.
0: Nou, er is ook op YouTube... natuurlijk, we hebben het wat voorbereid en zie je even te kijken. En er is ook een prachtig filmpje ook op jouw site. Ja. Maar het staat op YouTube.
2: Ja.
0: Van de Sandlane Studio.
2: Ja.
0: En je ziet dat, denk je, wauw.
2: Nee, ik ben super blij om hier te mogen werken iedere dag. En het is, iedereen voelt zich hier thuis. En dat is super leuk. Mensen voelen zich goed hier en dat vind ik ook belangrijk.
1: Dat is
2: mensen,
1: te gek.
0: Het lijkt me ook wel belangrijk als je toch opneemt, dat je op ieder geval denkt van ja.
2: Precies,
3: ja, zeker komt er best uit.
2: Absoluut. Je toch zeker met verschillende bands zit je hier weken achter elkaar. Soms niet aaneengesloten, maar wel over langere tijd verspreid. En ja, dan wil je ook dat mensen zich gewoon prettig voelen. En dat die niet voelen van nou, ik ga naar een of ander stoffig kantoor of naar een saai kantoor of naar een saai fabriekspand.
0: Ja.
2: Maar gewoon, dit is een beetje een verlengde huiskamer.
0: Nee, goed, die vibe heeft inderdaad zeker, absoluut. Even voor de luisteraar, hoe lang zit jij nou hier?
2: Ik de eerste opnames deed ik denk ik ongeveer in 2012 hier. En ik zit nu een dikke 10 jaar echt vast in het pand, zeg maar. Dus dat ik echt ook hier... Ja, nergens anders meer. Ik had eerdere home studio's en dan ging ik op en neer.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment was ik hier al zoveel... dat het gewoon logisch was dat ik hier gewoon in-house kwam. Dus ik heb 1 ruimte waar ik al mijn eigen spullen heb... en waar ik echt mijn creatieve hok van heb gemaakt. En 1 ruimte wat vooral bedoeld is voor opnames in de grote ruimte.
0: Ja.
2: En daar switch ik de hele tijd tussen.
0: Ja. En je woont van mij ook redelijk in de buurt.
2: Dat hier op loopafstand.
0: Dat is natuurlijk ook wel lekker inderdaad.
2: Ja, dus iedere ochtend dan loop ik in 10 minuutjes naar de studio... en 's avonds weer terug. En dat is ideaal. Ja.
0: We gaan even naar Joostje toe. Joost lang geleden.
2: Ja.
0: Toen je nog ongeveer half rondkroop.
2: Ja.
0: Wat werd er bij jou thuis zoal gedraaid?
2: Nou, mijn ouders die... wat ik vooral herinner is dat mijn ouders wat Beatles-platen hadden. Ook wel een aantal wat meer progressievere dingen. Dus ook wel een beetje Pink Floyd en een beetje Jan Akkerman. En snap je, dat soort van dingen.
0: Ja.
2: Ook wel wat kijk, ik kom uit Brabant en daar draait iedereen ook wel Gerard van Maasakkers. En dus meer de Brabantse...
0: Ik ken het niet, maar ik kan het niet meer voorstellen, geloof ik.
2: Wereldberoemd hier.
0: Ja.
2: Dat soort dingen. Ook wel een beetje volkmuziek en zo. De Dubliners en dat soort dingen. Dus een beetje een combinatie van dat. En
0: Guus
2: ook...
0: Meeuwis?
2: Nee, Guus Meeuwis. Die bestond toen nog niet.
0: Nee, dat is waar. Nee,
2: ik ben nog niet zo oud, maar wel oud genoeg om voor Guus Meeuwis te zijn.
0: Inderdaad.
2: Nee, dat is wel middelbare school al.
0: Ja. Ja. Nou, was Guus niet in de jaren 80 al? Eind 80?
3: Nee.
0: Guus niet? Het was geen studententijd dat hij al...
2: Maar Guus die is denk ik nu ergens begin 50. Dus
0: schat, Guus al in als minstens.
2: Ja, pas op, hij woont hier ook niet heel ver vandaan.
0: Je moet even uitkijken. Of
3: zo lang zo.
0: Dat is ook wel een punt.
2: Nou, en ook wel echt klassiek. Dat is ook wel een van de redenen waar mijn passie is geboren. Dat stond eigenlijk op heel veel momenten, ook wel key momenten, zeg maar, stond klassieke muziek op. En dat was toch ergens een ding wat ik ergens in mijn roots heb meegekregen. Dus daarom ben ik altijd heel erg geïnteresseerd geweest in orkest, in koor, in dat repertoire.
0: Ja.
2: Dus die combinatie eigenlijk.
0: Hoe ben jij in de metal? Ben ik wanneer in aanraking mee met de metal?
2: Nou, ik denk, kijk, ik ben toetsenist van huis uit. En dat is in principe geen metal instrument, om het maar heel even zo te zeggen.
0: Ja.
2: Dus ik ging op een gegeven moment, zeker richting de middelbare school, gingen mijn vriendjes gitaar spelen en bas en drummen en herrie maken. En ik kom een beetje uit die... Ja, de jaren 90 waren mijn middelbare schooljaren, halverwege. Dus dan weet je een beetje wat voor stijl qua metal en crunch en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Dat had echt niks met synthesizers of toetsen te maken. Sterker nog, op albums stond eerder... dit is gemaakt zonder toetsen en zonder synthesizers.
0: Ja, het was een beetje een vloek.
2: Ja, zeker. Dus dat, maar ik was daar wel mee bezig. En ik merkte aan mezelf dat ik hield van eigenlijk muziek met gitaren. Maar ik ging dat ook op keyboard spelen, snap je? Dus ik was op een gegeven moment wel solo's aan het spelen. En heel erg geïnteresseerd in die crossover. Toen heb ik dat ook wel een tijdje qua toetsen een beetje links laten liggen. Want ik dacht van ja, hoe kan ik dit in een band doen? Geen idee, daar had ik geen voorbeeld van. Dus toen ben ik ook echt gewoon gitaar gaan spelen en zingen. Snap je? Dus mijn eerste band was... op de middelbare school met als bassist Johan van Stratum, die nu bij Blind Guardian speelt.
0: Oh. Ja,
2: dat is een van mijn oudste vrienden.
0: Okay.
2: En ik heb met hem samen in een cd-winkeltje ergens in de Peel zijn eerste bas gekocht.
0: Oh, wat grappig.
2: Omdat we nog een bassist nodig hadden.
0: Ja. Oh ja.
2: En dus dat is superleuk. Hij is nu dan coördinator van de Metal Factory Rock City. Dus die, super tof. En daar zong ik, speelde ik gitaar. En was vooral een beetje de grunge-achtige kant, zeg maar. En op een gegeven moment, tweede helft middelbare school, had een van de wat oudere... leerlingen daar had op een gegeven moment Dream Theater, een album.
1: Ja, en toen dacht jij?
2: Nou, ik dacht eigenlijk van wat zijn het voor watjes, snap je? Ik bedoel, want ik luisterde naar veel heavyere dingen. En alleen al die hoes dacht ik van ja, jongens.
1: Welke was dat? Volgens mij hebben we echt precies hetzelfde pad bewandeld hierin.
2: Dat was in de tijd van Awake, zeg maar. Ja, dat uitkwam.
1: Exact.
2: Ja. Maar ja, die hoes, dat dacht ik van, was dit voor een soort van arty-farty?
0: Niet echt metal. Hetzelfde.
2: Nee, dat was een beetje... Ja.
1: Het was echt taai, was het.
2: Ja.
1: Het was echt taai.
2: Ja. Maar toch hoorde ik wel van, hey shit, maar hier zitten toetsen in. Ja,
1: precies.
2: En dat vond ik gaaf. Daardoor ben ik eigenlijk geïnteresseerd geraakt in die combinatie metal, toetsen. En vanuit Dream Theater eigenlijk een beetje terug gaan luisteren. Naar waar halen zij dan? Hè? Dus dan kom je op een gegeven moment wel bij de klassiekers uit. Die ook veel toetsen gebruiken.
0: Ik ga naar een band toe. Een van de... Nou, ik wil niet zeggen dat de eerste band met keyboards in extremere metal. Zeker niet. Ja. Maar wel een van de eerdere.
2: Ja.
0: Dit is 1992. En er kwam er een demo uit van Phlebotomized. Mm-hmm. Ik weet niet of je ze kent.
2: Ja,
0: maar die hadden ook gebruikt ook keyboards erin. Wat ik ook altijd ontzettend tof heb gevonden. En ja, ik kwam weer even tegen een oudje uit 92. Ik dacht, nou, laten we even draaien of je zin in. Dus bij deze Phlebotomized. Phlebotomized. Phlebotomized.

0: Nou, hier zaten duidelijk toch ook keyboards in.
1: Duidelijk. Ja, ik heb ze gehoord.
0: Ja, ja toch? Ja,
2: ze zaten hoor.
0: Ja, en nou, wat mij betreft op een hele vette manier. Ja. Toch? Ja. We hebben het niet kunnen missen in ieder geval. Hoe is het met jouw metalverzameling, Joost? Hoe ziet die eruit? We zien hier aan de muur nu heel veel platen hangen. Maar daar heb je allemaal wat mee te maken. Gouden platen zelfs.
1: Ja.
3: Platinum zelfs.
0: En platinum ook? Ja, kijk eens even.
3: Ja, de muur wordt steeds voller. Ik ben heel lang geleden geweest.
4: Nou ja, eigenlijk, ik heb genoeg om deze hele muur. Maar dat is nog een probleem.
0: Er is toch een kale muur inderdaad. Ja, die is ook vrij groot, Joost.
4: Ja, maar ik heb genoeg om het vol te hangen.
0: Je hebt nog meer liggen om het te kunnen behangen.
4: Ja, zeker.
0: Oh.
4: Ik heb eigenlijk nog niet geteld of nog nooit geteld hoeveel albums ik heb gemaakt. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Maar dat zijn er stiekem al best wel wat.
0: Ja? Doe ze gok? Meer of minder dan 50? Zeg maar wat.
4: Zeker meer. Ik vind het moeilijk te zeggen. Maar ik denk wel dat het richting 100 gaat inmiddels. Ja.
2: Zou Discogs dat niet weten?
4: Zeker. Alleen Discogs die zet zoveel versies en singles ertussen dat het moeilijk is om goed
2: alle
4: te filteren.
2: Alle verschillende releases staan er dan ook bij.
4: Dus, ik ga het een keer tellen. Ik laat het weten.
0: Ja. Heb je ook een vinylverzameling of een cd-verzameling?
4: Ik moet eerlijk zeggen, vroeger een beetje. Maar dat is... Kijk, het aparte is dat ik ben muziek gaan maken voor mijn beroep. En dat daarmee zegt iedereen: oh, maar is te gek, dan wordt je beroep, je hobby wordt je beroep. Ja, maar je verliest ook je hobby.
0: Ja.
4: Met andere woorden, als ik hier 12 uur in de studio heb gezeten, dan ben ik wel even klaar met...
0: Je hoeft niet iets meer nog te draaien.
4: Ja, dus dan merk ik aan mezelf, niet dat ik dan muziek schuw, dat is het niet. Maar om dan nog echt aandachtig iets te gaan luisteren, ja, dat die uren heb ik een beetje gehad.
0: Ja, dat begrijp ik wel.
4: Dus daarmee wordt ook je verzameling eigenlijk... Ja, die staat een beetje stil.
0: Houd je wel een beetje bij wat er uitkomt?
3: Ja, precies.
4: Jawel. Alleen ook wel wat meer professioneel. Snap je dan wat ik bedoel? Dus ik hou vooral bij wat er uitkomt omdat een band het daarover heeft. Of omdat ik... in die stijl iets aan het doen ben. Of snap je? Dus zo hou ik het bij. Maar tegelijkertijd, wat is bijhouden tegenwoordig? Want je kunt daar een dayjob van maken.
0: Zeker.
4: Van hoeveel uploads er iedere dag zijn. Kijk, ik scroll ook wel eens door een all-new metal playlist of zo. Moet ook wel eerlijk zeggen dat ik dat soms ook heel demotiverend vind. Want dan denk ik ook van dit en dat en zus en zo. Wat is nou vet en wat is nou links en rechts? Ik vind het heel moeilijk om daar echt met veel passie dan naar te luisteren. Omdat alles probeert aandacht te trekken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik mis eigenlijk een klein beetje de... Ik mis eigenlijk heel erg wel het gevoel wat ik vroeger had toen een album uitkwam. En je die voor de eerste keer in een cd-winkel ging luisteren. Mm-hmm. En dan ging nadenken of je die voor 35 gulden ging kopen, snap je? Want dat was een ding.
3: Dat deed echt pijn.
4: Ja. Ja. Dus dat was een wel overwegen beslissing.
2: Ja.
4: Welke beslissing. En daar dacht je over na. Daar leefde je naartoe. En daar werd je van overtuigd. En dat stukje mis ik heel
0: erg. En ook als je hem kocht, ging ik hem luisteren ook.
4: Juist, ja natuurlijk.
0: En je ging de hele week, tot je weer geld had, ging je ging je eindeloos luisteren. Ja.
4: En ik merk aan mezelf dat de hoeveelheid van dingen mij enorm tegenhoudt in een consumentengedrag. Snap je? Dus als ik Spotify open, dan zet ik die eigenlijk het liefst weer uit, omdat ik gewoon niet weet wat ik moet luisteren.
0: We gaan even naar jouw top 3. En we hebben het net heel even over gehad. Nou ja, top 3 gaf je al aan. Het zijn in ieder geval 3 nummers waar ik wat over kan vertellen en met een verhaal.
4: Ja.
0: Het eerste dan Star One.
4: Ja.
0: Zometeen gaan we het even over hebben, hoe je daar allemaal bij bent gekomen. Maar ik ben natuurlijk wel even nieuwsgierig waarom je dit hebt uitgezocht.
4: Nou, ik ben toen ik 18 was benaderd door Arjen Lucassen. Jullie wel bekend.
2: Zeker.
4: Yep. Dat is voor mij echt een turning point geweest in mijn leven, carrière.
3: Dat horen we vaker in deze show.
4: Ja, Ja. En hij heeft mij toen de kans gegeven om als ja, letterlijk gewoon superjong, onervaren gastje mee te gaan op zijn eerste en eigenlijk enige Europese tournee. Toen als Star One featuring Arjen, want hij toen had toen net zijn eerste Star One project gedaan. Ja, ik stelde echt nog helemaal niks voor. En ik kreeg hem aan de telefoon en ik zei gewoon op alles ja. Kun je dit, kun je dat? Ik zei ja, is goed, ja. Weet ik veel.
0: Ja,
4: ik had
0: goed, ja.
4: Letterlijk één keer bij een vriend op de middelbare school een stukje Into the Electric Castle gehoord. En toen dacht ik van, cool, maar niet voor mij. Want ik was, snap je, machine net aan het luisteren en weet ik veel. Maar hij gaf mij die kans. Ik ben toen 2 weken na dat eerste gesprek naar hem toe geweest. En Set Your Controls was mijn auditie. Is best wel een pittig stuk meteen om te spelen. Zit veel in. Is ook de eerste song geweest van die tour iedere keer. Dus daar zit heel veel herinnering bij. En die hebben we vorig jaar september in de shows in 013. Die ik inmiddels voor en met hem organiseer. En de hele musical direction, maar eigenlijk alles daar omheen doe. Hebben we die ook als, ja, als extra gespeeld, als toegift. Dus dat was een beetje een full circle ja, moment. Tof. En ik dacht van ja, als ik dan iets kies, dan is dit een
2: deze moet erin.
0: Ja, ja nee, dat lijkt me ook heel erg logisch. Ja. We gaan luisteren naar Star One, Set Your Controls.

0: zware jongens.
1: Kink. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
8: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met Joost van den Broek in zijn eigen studio. De Sand Lane Studio in Rijen zijn we nu. En we gaan even nog een keer naar Arjen Lucassen. Waarom ook niet?
1: Tuurlijk.
0: Nu we toch mee bezig zijn. En wel met Arjen Lucassen, Supersonic Revolution.
1: Ja, oh ja.
0: En daar ben jij toch ook onderdeel van?
1: Zeker, ja. Nou, het is grappig. Eigenlijk is Supersonic Revolution geboren uit de vraag die Arjen kreeg om een cover op te nemen van een klassieke. Ik durf eigenlijk al niet meer te zeggen welke. Volgens mij hebben we iets van ZZ Top gedaan of zo.
0: Lekker.
1: Ja, en dat hebben we toen eigenlijk heel makkelijk gerealiseerd. Met Koen Herfst die thuis opnam, ik hier. En Timo Zomers thuis. En Arjen die wat deed. En JC Kuipers die zong. Hadden we echt binnen een paar dagen bam. En we hadden zoiets van, hey, dat was eigenlijk
0: dat ging
1: tof.
0: Makkelijk. Ja.
1: En nou ja, Arjen die was toen eigenlijk ook wel een beetje zo van, wat wordt mijn volgende ding? En die werd daardoor geïnspireerd door te zeggen, hey, ik ga voor deze band, om het maar even zo te noemen, ga ik gewoon nummers schrijven. En dat heeft hij vrij snel uit zijn mouw geschud. En toen hebben we ook steeds tussendoor, dus iedere keer met een paar nummers klaar en weer opnemen. Zo bleef het behapbaar voor iedereen en spontaan. En uiteindelijk hadden we een plaat klaar. Die wilde Mascot wel uitbrengen. Clip opgenomen en het hele ding erbij. En dat is echt super tof geworden. Ging
0: ja.
1: Steeds een heel, heel toffe plaat.
0: Ja. Nou, dan gaan we even nu naar luisteren.
1: Ja,
0: en nummer The Rise of the Starman.
1: Ja. Wow.

0: dat is toch lekker?
1: Dat is heerlijk, ja. Dit was leuk.
0: Is het ook een feest om te maken?
1: Ja, zeker. Eigenlijk mijn favorietste, zeg je dat goed, toetsinstrument om te spelen is toch wel de Hammond. En dat is eigenlijk wat ik
0: volop
1: enkel speel hier bij dit project.
0: Ja.
1: En dat is gewoon heerlijk. Dat is gewoon lekker scheuren en lekker ruig en vies.
2: Geeft een 70s feel ook.
0: Zeker, ja. Zeker. Hammond is 70s ongeveer. Ja,
2: dat hoor je ook wel in dit materiaal terug.
1: Ja. En dat vind ik echt te gek om te doen. Zowel live als voor opnames. Dat is gewoon heel cool. En dan heb je echt, kijk, waar toetsen anders soms ook wel eens een beetje klinisch kunnen blijven en niet echt een knal of niet echt ruig kunnen worden, heeft een Hammond echt die scheur en dat leven erin zich. Dat vind ik.
2: Is het trouwens puur voor plaat of ook voor live werk of dit project?
1: Nou, we hebben dit nooit live gedaan, inderdaad. Nee. En dat is ook eigenlijk nooit het idee geweest. Ja. Dit was wel echt een studioproject. Maar wel waarin we ons, laten we zeggen, beperkten tot gewoon één gitaar, één Hammond, drums, bas en zang.
2: Ja.
1: En dat was wel heel inspirerend en eigenlijk verfrissend op een bepaalde manier. Ja.
0: Weet je nog wanneer jij voor het eerst een instrument in handen kreeg? En wat voor instrument was dat?
1: Een instrument in handen. Nou, ik weet dat wij een keer, dat ik heel vroeger een keer met mijn ouders naar een muziekschool ben geweest. Of een soort van open dag. Dat is de eerste keer waar ik op een gegeven moment een keer een piano heb aangeraakt. Een echte. Maar ik denk daarvoor wel eens, mijn moeder had een, en die heb ik hier in de studio trouwens, een heel mooie Duitse makelaardij akoestische gitaar. En dat was, dat is denk ik het eerste instrument wat ik heb aangeraakt, zo gezegd. Ja.
0: Hadden je ouders een instrument?
1: Nou, dus mijn moeder, omdat zij ooit gitaar ging spelen en heeft ze een gitaar ergens vandaan gehaald. En als je ziet wat dat is een supermooi instrument die nu echt onbetaalbaar is, maar die heeft ze toen ergens zomaar random vandaan weten te halen.
0: Oké. Okay.
1: Maar daar heeft ze nooit echt veel mee gedaan uiteindelijk.
3: Nou, ben ik heel erg benieuwd wat dat dan is.
1: Ja, ja, een Hanika. Dat is een heel mooie handgebouwde akoestische gitaar. Die gebruik ik echt nu regelmatig als ik akoestische dingen heb voor opnames.
0: Ja.
1: Verder was er eigenlijk bij ons thuis weinig qua instrumenten. Mijn ouders waren niet met instrumenten of uitvoerend bezig.
0: Nee.
1: Maar vonden het wel belangrijk dat hun kinderen, want ook mijn broer en mijn zus hebben allemaal eerst een algemene muzikale vormingscursus gehad en toen mochten hun instrument kiezen. En dat was ook wel de bedoeling dat je dat even volhield. Dus zeker wel een jaar of 2, 3, 4. Dat hebben we allemaal gedaan.
0: Ja, ik thuis ook.
1: Ja.
0: Maar ja, dat en is voor mij minder succes als bij
1: nou
0: jou.
1: Ja, maar ik heb daar inderdaad. Kijk, ik.
2: Nou, ik moet niet zeggen.
0: Nee, dat is waar, sorry.
3: Ja. Nu ben ik ze bevestigen. Gaan we even testen.
0: Dat is zo.
1: Maar het ding was, ik ben uiteindelijk bij keyboards terechtgekomen. Ik heb echt keyboard onderwijs gehad. Ik wilde op een gegeven moment piano gaan spelen, maar de investering om meteen een piano te kopen, dat was eigenlijk een stap te ver. En toen zei iemand, moet je dan geen keyboard? En gelukkig was daar een super toffe keyboard leraar in het dorp net komen werken, waar ik nog steeds contact mee heb.
0: Oh ja?
1: Ja. En die komt ook iedere keer naar de Arian shows en is inmiddels gepensioneerd. Mm. En daar heb ik wel met zijn drive en passie en de klik die wij hadden, dat is wel de reden geweest waarom ik dacht van, hey, dit kan wel meer zijn dan een hobby.
0: Ja, precies.
1: Hij heeft het heel serieus genomen dat ik dacht dat ik naar het conservatorium wilde, terwijl ik eigenlijk niet wist wat dat inhield. Ik zei dat wel steeds, maar ik wist eigenlijk niet wat het was.
0: Ja.
1: En hij heeft gezien van, als we dit en dit en dit doen, dan zou dat misschien wel eens kunnen. Toen kwam in één keer een collega van die toetsendocent met een student, die was begonnen aan in Enschede. En daar was een opleiding gestart, Music Production and Keyboards. Nou,
0: Dat
1: was interessant.
0: Ja.
1: Ja, wel in Enschede. Nou, is redelijk ver weg van Brabant. Dus dat is al een stap. Maar ik had zoiets van, ja, maar wacht even. Je kreeg les in de studio met allemaal gave dingen. Eenmaal los van klassiek, los van jazz. Maar verder dezelfde basis als conservatorium. Ik heb daar toelating gedaan. En ik ben daar als enige student in dat jaar kunnen beginnen.
0: Oh ja, de rest werd allemaal.
1: Ja, dus ze hebben wel een hoop aanmeldingen gehad. Maar dat was blijkbaar geen match. Of dat paste niet, of niet goed genoeg, whatever. Dus ja, ik heb daar heel veel tijd en aandacht gekregen. Want die opleiding was net begonnen.
0: En die klas was groot, één persoon, ja, Joost.
1: Dus ik kreeg letterlijk de sleutel van die studio. En ik kon daar altijd naartoe.
3: Wat een droombegin.
0: Ja, dat is wel lekker inderdaad.
1: Ja, en nou moet ik eerlijk zeggen, die opleiding was ook zo pril dat daar misschien ook een curriculum nog een klein beetje in aanbouw was. Tegelijkertijd heb ik daar heel veel tijd gekregen en mogelijkheid om van alles te doen en uit te proberen. En ze hadden daar mooie spullen. En toen had ik wel daarna heel sterk het gevoel, maar ik wil ook nogal even keihard studeren na de bacheloropleiding. En toen heb ik een master gedaan, klassiek piano en klassiek arrangement. Omdat ik al bijvoorbeeld in After Forever speelde toen. En voelde van, die arrangementkant vind ik super interessant, maar daar wil ik eigenlijk echt het vak van leren.
0: Ja.
1: En ja, dat is een heel goede keuze geweest, want dat is iets wat ik nu heel veel doe voor heel veel bands.
0: Ja.
1: En concerten. Dus die combinatie is het uiteindelijk geworden.
0: Ja. We gaan heel even, we zijn vorig jaar, is het vorig jaar of is het jaar daarvoor alweer? Ik weet niet meer. Bij Arjan Lucassen thuis geweest.
2: Ja.
0: En daar
2: 2024 was volgens mij.
0: Ja, dat zou best kunnen inderdaad, ja. Dus, en daar liet ik wat muziek horen en dan moest Arjan gaan raden wie in die band dan. Hè, die moet hij dan kennen in al zijn oeuvres. Ja. Nou, luister even mee. Dit bedoel ik allemaal niet, maar dat geeft niet.

0: klinkt ook als Florianus.
1: Ja.
2: Ja, maar ik bedoel haar nu even niet, maar dat klopt.
1: Oké, ja.
2: Ja, dit is de band Ask Forever.
1: Oké, Joost dan.
2: Juist, ja. Joost van de Lulbroek. Ja, ja. Toch? Het is echt een lul, hè?
1: Het is een ongelofelijke lul. Ja. Ik ben blij dat ik dat nu even weer kan zeggen.
2: Ja, dat is wel fijn, hè? Een lul oren, begreep ik.
1: Ach, man.
2: Hij is...
1: Wat een lul.
2: Het is een running gag, hè?
1: Het is echt zo'n lul die alles kan.
2: Ook zo'n lul.
1: Super gevoel voor humor, intelligent, goed spelen, alles regelen. Wat een lul.
2: Ja, dat klinkt echt een upperlul.
1: Oh, man.
2: Zeg maar, ja.
3: Zo'n dat saaie is opname, ja, maar ja, saaie dag was dat.
2: Jazeker. Ja, ja, dat is even naar het Arjan die inderdaad jouw
4: uitgesproken mening
2: een,
4: heeft.
2: Een duidelijke idee bij jou heeft.
5: Ik weet wie het zegt.
2: Dat is ook zo. Dat is zo. Dat, maar volgens mij, je hebt natuurlijk al aangegeven dat Arjan jou belde. Je was ontzettend jong. Ja. Wat zou er gebeurd zijn, denk jij, als hij jou niet had gebeld?
5: Dat is wel een heel goede vraag. Want kijk, als ik terugdenk aan alles wat ik op een gegeven moment heb gedaan, is dat wel echt het keerpunt geweest waardoor ik Florianus heb leren kennen in die Star One Tour. Daar zong ze samen met haar zus, deed zij mee. Via Floor natuurlijk heb ik de connectie met Aft Forever gekregen. Ja, en vanuit daar heb ik de ingang weer gekregen naar heel veel andere bands, ook als producer. Hè? Omdat je op een gegeven moment ik kon meedraaien bij een band die ja, echt al een bepaalde status had. Die ook echt de kans kreeg om gave platen te maken met live strijkers, live orkest, whatever. Wat ik dus ook kon arrangeren. Ik kreeg de mogelijkheid om daarmee te songwriten. Dat is voor mij, ja, als ik die tour niet had gedaan met Arjan, had ik Floor waarschijnlijk ook niet ontmoet. En geen idee. Kijk, als je kijkt naar Suncaged, zie je wel grappig genoeg dat zowel Rob van der Loo als Roel van Helden, de drummer van Powerwolf, op zich alle twee ook wel ergens naartoe zijn gegaan. Dus ja, wie weet was het heel ergens anders terechtgekomen. Maar dat is, ja, dat is een enorme opstap geweest. Waardoor er, ja, al heel jong een soort van kwaliteitsstempeltje ergens werd gezet. Ja. Wat anderen weer vertrouwen gaf. Zo van, dan komt het wel goed.
2: We gaan er even een nummer draaien. Ja. En deze band heeft voor mij al heel vaak aan, nou moet je niet overdrijven, maar regelmatig aan mij gevraagd of ik een nummer wil draaien. Want ze vinden zelf, als ik het goed heb trouwens, ik heb niet even gecheckt, maar voor mij is het deze band. Die hebben een plaat uitgebracht in 2013... Op een of andere manier is hij wat ondergesneeuwd. Ja. En heeft niet echt de aandacht gekregen. En ze vinden het nog steeds jammer dat dat...
4: Hij heeft nog wat aandacht nodig, vinden ze
2: nou
4: nog.
2: Ja, en er is daarna ook niet veel meer gebeurd, volgens mij.
3: Ja, dus
2: het is al 13 jaar geleden dat die plaat uitkwam.
4: Misschien geeft het een zet door het weer te draaien.
2: Nou ja, wie weet. En het is eigenlijk wel tof. Ik snap ook wel dat de band die wat teleurgesteld over is dan. Ja. Dat het kennelijk niet helemaal opgepakt is. Dus goed, ik ben het eindeloos vergeten. En dan komt hier weer zo'n berichtje. En denk,
4: nou, de aanhouding vindt weer gewoon.
2: En nou goed, we hebben het over de band Enraged. En weer zo'n ontzettende fijne titelnaam. Intolerable Misconduct. Kijk. Is dat redelijk goed?
4: Het is
2: niet meer seksueel.
4: Het steeds beter dan 128 uitzenden.
2: Maar het wordt er ook voor leren, lijkt wel.
4: Het werd ook wel tijd.
2: Heerlijk, misschien wel. We gaan luisteren naar Enraged.

0: Nou, jongens. Dit had ik goed dat ik het gedraaid heb.
1: Zeker. Het duurde wel lang voordat je het uiteindelijk deed.
0: Ja, dat heeft wel even geduurd. Ja, dat wel, ja. Maar het is echt, ik vind het echt een tof nummer. En die plaat, ik heb even gekeken, het is naar 2012 stand de plaat. En laat me gelijk de plaat maar even benoemen. Als ik het uiteindelijk, een hele lange titel ook weer. En het is ook heel klein, ik moet even kijken hoor. It's Your Fear That Feeds Their Power. Oh, kijk, zo heet de plaat.
2: Dat is het album.
0: Ja, van de band Enraged uit Dronrijp, Friesland.
2: Eindelijk succes voor Enraged.
0: Dronrijp, ik heb nooit gehoord. Nee, klopt, nee. En ze zijn nog steeds actief. Maar sinds 2012, althans, wat ik zo zie, is ze niet direct nog iets...
1: Dan zijn ze niet boos genoeg.
0: Ontstaan. Nee, misschien
2: niet. Dan toch wel boos.
0: Jongens, ik vind het wel het is een tof plaat. En zeker even checken als je het niet kent.
1: Een nieuwe plaat met gelopje.
0: Zeker, zeker. Heb je natuurlijk al even gehad. Je hebt natuurlijk bij After Forever gezeten. Hoe is het eigenlijk om in een band te stappen die al een sound hebben ontwikkeld? En jij stapt er halverwege in. Hoe is dat?
3: Nou ja, dat was ook wel... Dat is best wel spannend. Want kijk, ik kwam echt wel uit een wat ander genre. Hè. Ik was toen zeker niet per se veel aan het luisteren... of bezig met symfonische metal. Dus ik moet eerlijk zeggen dat... Ik heb toen wel een keer een show gezien... en toen was ik wel onder de indruk... zeker van hoe de band speelde... hoe de songs live werkten, van Floor natuurlijk. Maar dat was niet per se mijn genre toen. En ik had ook zoiets van... ja. Als ik hier nu instap, ga ik dit dan, hoe zeg je dat, adopteren, die sounds? En is dat gewoon dan, ja, ga ik vervangen van wat ze al doen? Of ga ik daar een eigen draai aan geven? En eigenlijk was vooral de doorslaggevende factor dat ze heel erg gewoon wilden dat ik daar als persoon instapte met een eigen inbreng. Tuurlijk, ging met het repertoire wat er was. Maar wel ook naar de toekomst met het schrijven van nummers samen. Met het uitbreiden van hun sounds, als het ware. En dat is voor mij wel een van de redenen geweest waarvan ik dacht van... Oké, maar dan zie ik daar echt een toekomst in.
0: Ja, ja. Wat voor genre draai je toen zelf meer?
3: Nou, ik zat toen in de Suncaged-tijd heel erg. Hè. Ik speelde toen bij Sun, dus het was progressief en technisch en all over the place. Hè.
0: Je had natuurlijk een kennis van klassieke arrangementen.
3: Ja.
0: En hoe keek je dan tegen After Forever aan? Je hebt natuurlijk daar een specialisme in, een master in gehaald. Mm. Hoe keek je daar dan naar?
3: Nou kijk, op dat moment was die stijl ergens nog een beetje in ontwikkeling. Dus de bands die toen dat genre speelden... waren die raakten zeg maar dat orchestrale aan door wat koor te gebruiken, wat strijkers... maar vooral ook nog veel vanuit keyboards... Wat nog niet zo uitgebreid was als wat je nu hoort... of wat je in de laatste 10 jaar veel hoort. Hè, bij bands als Epica en wat je ging horen bij Nightwish... en dat soort bands. Dus dat was nog meer vanuit een keyboardgedachte... een klassieke touch toevoegen dan dat het echt ook arrangement was.
0: Ja, ja, ja.
3: En daar heb ik wel ook echt stappen mee kunnen zetten... totdat we de laatste plaat ook echt met volledig orkest en koor hebben kunnen opnemen.
0: Ja. Ruter, ben je er klaar voor?
2: Ben je aan de beurt?
1: Voor het eerst in 125, het is een aflevering.
0: Klaar. Ja, 126, precies. Ja. Nou, lekker man.
1: Hoppa!
0: Nou ik zou zeggen, pak je moment, kerel.
1: Hier zijn, dit is een, inmiddels zijn ook mijn natte ballen.
3: Dat regenbuik, helaas is dat waar.
0: Het is niet zo lekker.
1: Dus je mag in Rutgers ballenbak.
3: Nou, dat heb ik al Rutgers, altijd ooit willen.
1: Natte blauwe ballenbak. Ja. Mag jij grabbelen? En bij elk balletje hoort een vraag. Mits, ik weet niet of je iets eventueel weg te geven zou hebben... Maar als je een tiental trekt, is dat wel...
2: Dat hangt hier aan de maag genoeg.
0: Ik zie daar een gouden plaat. Hoor.
2: Om weg te geven.
3: Ik zal er eens over nadenken.
1: Het is niet echt van mijn genre, van Powerwolf, maar goed.
3: Ja.
1: God, wat heb je?
3: 49.
1: Safe. 49. Is tekst een weloverwogen keuze of een noodzakelijk kwaad bij jouw muziek?
3: Nou, bij symfonische metal zeker een weloverwogen keuze. Er zit natuurlijk veel clean zang in. En iedere band vertelt wel een beetje zijn eigen verhaal via de tekst.
1: Kun je niet zingen over het uit elkaar trekken van lijken of
3: nee.
1: Zo.
3: En je kunt ook weinig verbloemen. Dus zeker in de bands waarmee ik werk is tekst zeer belangrijk. Ja. En ook het Engels en de uitspraak en al dat soort dingen.
1: Ja, de uitspraak ook. Ja. Ja, daar let je ook goed op.
3: Zeker. En daar hebben we vaak, als dat nog niet op niveau is...
1: Maak je notities ernst?
0: Ja. Ik ga die gelijk tikken.
3: Ook als dat nog niet op level is, dan zoek ik daar ook altijd wel coaching bij. En logopedie of een Engels coach of dat soort dingen.
1: Geen Cresup toestand daar.
3: Nee.
1: Vind je Faam TV? Nee? Goed.
0: Nou, misschien moet je het ook eens doen. Wat een goed idee, Joost. Maar we gaan eerst naar Sphere of Souls.
3: Sphere of Souls.
0: Oké, dan nog.
1: Als je makkelijk van die ballenbak afgekomen bent.
0: Ja, dat wel.
2: Heb je hem helemaal meegenomen voor één
0: bak? Nog?
3: Ik ken dat zeker. Ja, tuurlijk.
0: Daar was je onderdeel van.
3: Dat was ook een van mijn eerdere producties, zeg maar. Dat toen speelde ik in Suncaged, of eigenlijk denk ik al in After Forever. En toen was de zanger van Suncaged destijds, die ging een eigen band beginnen, Sphere of Souls. Wij woonden toen alle twee in Enschede, dus dat was echt een 1-2'tje. En dat heb ik eigenlijk helemaal opgenomen, helemaal gemixt, ook ingespeeld. Dus dat, zeker. Dat was heel tof.
0: Nou ja, goed. Ik heb een nummer uitgezocht.
3: Ja, ben heel benieuwd. Eigenlijk.
0: Beneath the Surface. Kijk. En ik zou zeggen, we gaan luisteren. En is gelijk het einde van het eerste uur van de Loodzwaar Jongens. Maar het tweede uur gaat er zo aankomen.
3: Yes.
0: En dan veel meer met Joost van den Broek.
3: Zo.

0: Session.
1: Hallo, zware jongens.
2: Kink. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom bij het tweede uur van de Loodzware Jongens. En zoals ik al in het begin al aangaf van de uitzending, we hebben geen Sid. Sid is er niet. Maar we hebben wel een ontzettende goede vervanger.
1: Sid wel mee.
0: En ja, absoluut. En we gaan hem gewoon instarten.
2: Dames en heren.
0: Opgelet.
3: Opgelet.
0: Nou gaat hij komen. Mark!
1: Mark Heijden!
0: Lekker man!
3: Hij is begonnen, je mag het niet gaan hoor.
1: We gaan het even proberen.
0: Heel goed.
1: Ik heb mijn leesbril niet bij me.
0: Het kan nooit slecht worden met Sid, dus dat is heel makkelijk.
1: Ik kan nauwelijks lezen wat ik moet voorlezen, maar we gaan ons best doen.
4: Je hebt nu al meer gezegd dan Sid.
1: Oké, heel goed.
3: Ademhalen.
1: Laten we zondag de 24e beginnen in België. Cinema Aalst in België dus. 25 jaar kleurde samen met Hemelbestormer, Dutse Kop en Nairak.
4: Hoe laat?
1: Om 8 uur, 20.00 staat er. Ik hoop niet dat het jaar is, maar de tijd.
0: Ja, ik weet ook niet of het... Met Sid weet je het ook nooit zeker. Nee,
1: heel mooi. Heel mooi. Goed, als we dat gehad hebben, gaan we de 25e naar Musicon in Den Haag.
3: Kijk.
1: Ook om 8 uur Hyrax en Narcolepsy.
3: Hyrax?
1: 20 uur, ja.
0: Ik zit nu al veel aandachtiger te luisteren dan mijn Sid.
1: Ja, het is echt eenmalig hoor.
0: Oh. Dan gaan we extra goed luisteren.
1: Uniek, ja, de rest van de week kunnen we bijkomen. Dan gaan we vrijdag de 29e Lil Church Almelo. Ook weer om 8 uur. Wicked Smile en Digit. Als ik dat goed uitspreek.
0: Jawel.
3: Zeker.
0: Of, als jij het zegt, vind ik het al zo mooi, Mark.
1: We kunnen vrijdag ook nog naar C. in Hoofddorp. Ook weer om 8 uur. Met een café live met Saya Shoot the Messiah en Dead March.
0: Daar moeten we bij zijn.
1: Heel leuk. En dan kunnen we daar blijven. Want zaterdag blijven we daar gewoon. En dan hebben we Reach as we. Reaching as we, sorry. Reaching as we, Fall, Reformist, Discarded en Luminance. En dan sluiten we de week af. Zondag in Baruch, 7 uur. Peter Pan, Speedrock, Disturbance en Cenobites.
3: Kijk,
0: nou, dit is de
3: binnen de tijdruim
0: dat ik het ook echt kon volgen.
3: We konden het volgen.
0: Dat is zo lekker, Mark. Dat je ons meeneemt, dat we de hele week wat kunnen uitrusten. Dat vind ik ook heerlijk om even zo zen mee te krijgen.
1: Dat heb ik maar mijn leeftijd ook wel nodig.
0: Dat is ook wel zo. Ja, je zou denken, Sid ook op zijn leeftijd, maar...
1: Vroeger kon dat wel, maar tegenwoordig lukt dat echt
0: lukt niet meer.
1: Nee, lukt niet meer, hè?
0: Je wordt toch wat ouder, Mark?
1: Ik ben al heel oud.
0: Dat ga je dan vanzelf inderdaad krijgen, ja. Ja, het is vervelend, maar het is niet anders. Maar ik heb wel genoten gedaan, van... Van Mark, ja.
3: We beginnen ook als
0: spontaan
3: inpallen, Mark.
0: Ja, dus
3: je moet het maar doen.
0: Ontzettend knap. Dat, we hebben echt genoten van jouw voorlezen. Dan gaan wij door naar de volgende heren. En daar komt onze Mike aan. Let op.
5: Oh. Hey Loodzware Boys en Joost van den Broek. Och, Joost, ik heb jou nog gezien. Ooit ergens in de jaren 90 in Roermond met Suncaged... in het voorprogramma van Ice Age. Kun je dat nog herinneren?
0: Dat is lang geleden, hè, Joost?
5: Nu tijd om hele andere dingen te gaan doen.
6: Yo, Mike, wat is er nu uit je platenkast gevallen?
5: Vandaag gaan we naar een band uit Leiden. En dan hebben jullie misschien nu al een idee. Het is het derde album van de band. En dat verscheen op 30 september 2022.
3: Ik zeg Graceless meteen.
5: De band speelt Death and Doom Metal.
0: Graceless. Ja, Graceless.
3: Graceless, Mike.
0: Ja.
3: Lomper Graceless.
0: Mike. Alsof je nou Leiden of Leiden.
5: Volgens mij is dat geraden, maar ga gewoon lekker door.
0: Ja, klopt.
5: Jullie mogen natuurlijk ook meeraden. De band heeft de plaat uitgebracht op Raw Skull Records.
3: Ja, 100%.
5: Dat is opgenomen door Tom Meijer. En geproduceerd en gemixt door J.B. van der Wal. Dan hebben we nog het cover art, waar we natuurlijk ook altijd even naar kijken. Het logo van de band en de layout van het artwork is gedaan door Rai Wolters. En je ziet in het midden een gele zonachtige vlek, maar die draait rond. En daaruit komen roodkleurige monsters met soort kreeftachtige poten en hele enge gezichten. Als je die s'nachts in een poot tegenkomt, dan ga je mama roepen.
3: Hebben
5: jullie al een idee of al lang geraden?
3: Kreftlus. Ja, Kreftlus, Mike.
0: Ja, dit moet Kreftlus zijn. Dat kan haast niet anders.
5: De line-up van de band.
1: Kreftlus.
5: Op vocale gitaren hebben we Remco Kreft.
0: Brussen
5: op gitaar. Mark Verhaar op drums. En Jasper Abtroot
1: op
5: bas. En dan heb ik het natuurlijk over die geweldige band uit Leiden. Graceless, maar welk album is het?
3: Oh, ik heb hem deze week gekocht.
5: Chance from the Purgatory. Dat is de plaat die ik vandaag heb meegenomen. En van die plaat ga ik een track draaien die ik echt geweldig vind. We halen diep adem. En dan Giants. Huh?

0: Lekker man. Graceless was dat. Lekker. Dankjewel Mike. Een top keuze wat mij en ons betreft.
1: Zeker. Nieuwsfeitjes.
0: Juist.
1: Ik hoor hem al.
0: Er is hij.
1: En ik moet haast maken, hoorde ik ook. Want de Joost heeft zoveel te vertellen.
0: Exact.
2: Sorry. Dus het lijkt met al Mike wel.
1: Alleen maar goed. Alleen maar goed.
0: We houden het even kort.
1: We houden het kort. Rector Smegma.
0: Ja.
1: Heb je ook gepost op Facebook.
0: Ja.
1: Fantastisch initiatief. Je kan bieden op een vette backdrop of een vlag, zoals ze zelf noemen.
0: Zelfs.
1: Die ze hebben gebruikt bij hun shows de afgelopen 23 jaar. En de opbrengst gaat naar Kika.
2: Ja, te gek.
1: Dus steun dat initiatief.
2: Te gek.
1: Kijk op Facebook of op Insta, daar vind je alle informatie. En dan kun je bieden via rectorsmegma@hotmail.com.
2: Wil je je huis bedekken met...
1: met rectorsmegma, dan moet je even bieden. Ja.
0: En zes vlaggen ook, ik kan je huis kan je inpakken.
2: Mag je buren niet?
1: Ik zag op...
3: Jammer dat moederdag al is geweest.
0: Ja, dat is wel jammer.
2: Vaderdag komt eraan.
0: Dat is leuk geweest, de lekker rectorsmegma vlag.
1: Een bericht op metalfan.nl over Adrie Kloosterwaard. Dat was gepubliceerd. Dus dat was volgens mij door zijn vrouw, denk ik, Alesa, is de bassiste van Sinister toch ook, bekendgemaakt. Het gaat niet echt heel goed. Gezondheid verslechtert best wel snel. Dus ze zijn 20 jaar bij elkaar of iets dergelijks, las ik, geloof ik. En Alesa geeft aan dat ze de zorg voor Adrie 24 uur per dag vergt. Dus ze gaan wel een show doen, Maryland Deathfest. Maar dan zal Sinister met hulp van Alex en Danny... van Malignancy, als ik het goed uitspreek trouwens.
2: Malignancy, ja.
1: Ja? Nou, redelijk.
0: Ja.
1: In ieder geval een speciale set spelen voor Adrie. Ander minder goed nieuws is ook Benediction-zanger Dave Ingram stopt vanwege zijn gezondheid. Artritis, veel pijn, frustratie als gevolg daarvan. En heeft tot die beslissing geleid. Maar optredens gaan ook wel door met verschillende vocalisten, las ik.
0: Okay.
1: South of Heaven is de line-up bekendgemaakt... Dus wil je de line-up checken, kijk dan op southofheaven.nl.
2: Ik dacht dat die al...
1: Dus het start op de zaterdag en zondag om 11:30. En de headliners Megadeth en Black Label Society zijn om 21:30 op respectievelijk zaterdag en zondag. Laatste dan, Burning Ambition, de film van Iron Maiden.
0: Hmm.
1: Al gezien?
0: Nee. Wil ik wel heel erg gaan kijken.
1: Is in première gegaan. Vele Nederlandse bioscopen tot nu toe. Ik zie alleen maar lovende reacties eigenlijk.
3: Cool.
1: Dus ik wil er zeker ook nog wel even mee gaan.
0: Kunnen we een uitje met elkaar van maken?
1: Gezellig.
2: Dit is toch ons uitje?
0: Als ik jullie al niet vaak genoeg zie.
2: Jullie zijn
0: wat leuk.
2: Jullie zijn samen uit eten geweest.
1: Laten we doen. Oh ja, we zijn lekker uit eten geweest.
0: Dat is heel gezellig.
1: Dat was hem.
0: Dat was
1: kort genoeg.
0: Nou, ik vind het mooi. Ja, ik ben er blij mee.
1: Kunnen we naar Joost?
0: Kunnen we gelijk doorgaan naar Joost? Want wat doet nou precies een producer eigenlijk, Joost?
3: Zo. Heb je even.
1: Wat niet?
0: 12 uur ben je bezig per dag. Wat ben je allemaal aan het doen?
2: Wel de mandversie, hè?
1: Knoppen draaien.
0: Ja, dat wel.
3: Ja, kijk. Wat doet een producer? Ik denk dat het voor iedere producer een beetje anders is. Dus ik denk dat er niet... één ding is om te zeggen van dit is hoe iedereen het doet. Ik denk dat er producers zijn die... iedere producer springt een beetje op een andere manier... op een ander moment in een productieproces. Dus sommige producers die komen echt pas net voordat de opnames beginnen. Anderen die zijn veel meer richting de afwerking van het product... Anderen beginnen al heel vroeg bij de band, met de band in een schrijfsituatie. En ik ben eigenlijk, zeker wanneer ik een volledige productie doe... en dat is eigenlijk wat ik het meeste doe en ook het liefste... ben ik letterlijk van A tot en met Z betrokken. En dat wil niet zeggen dat ik alles zelf doe. Dus het is niet zo dat ik iedere stap dan ook zelf doe, want ik heb... mensen waarmee ik werk qua engineers, editing... maar ook mensen die af en toe orchestraties voor mij doen. Gastmuzikanten. Ik master eigenlijk het liefste mijn eigen mixes niet. Snap je dus? Maar ik coördineer dat wel. En ik denk dat een producer, als ik het heel kort en kernachtig kan zeggen... die zorgt eigenlijk dat hij een albumproductie... faciliteert.
0: Hè? Maar ik kom tegen dat jij ook Ellen ten Damme hebt...
3: Heb ik ook gedaan. Kijk, ik heb zeker... Dat is alweer lang geleden, snap je? Dat zijn de beginjaren hier in Sandlane. Toen werkte ik met een producer samen... die veel Bijvoorbeeld met Wende Snijders, Ellen ten Damme, Hadewig Minnis. En dat hebben we hier wel opgenomen. En ja, we hebben hier ook gewoon een heel mooie faciliteit om dat te doen. Was super mooi, super leerzaam. Ja, ik ben de laatste 10, 15 jaar heb ik dat niet meer gedaan op die manier. En zullen die. Ik heb bijvoorbeeld de laatste wat ik gedaan heb op die manier. Is een collega van jullie, Erik Corton.
0: Zeker.
3: Die heeft een theatertour gedaan met Maaike Auwboter. En daar heb ik een akoestisch album mee opgenomen. Dat is eigenlijk het laatste vorig jaar, denk ik. Wat ik echt heel erg buiten de stijl qua genre heb gedaan.
0: Ja, ja.
3: En ja, Erik is eigenlijk wel weer rock'n'roll, maar dan speelt heel mooi akoestisch gitaar.
0: Ja. Dus, ik zag ook voorbij komen, ik weet niet of het klopt, maar dat ook Hill of Bullets. Bullets.
2: Niet meer Bullets.
0: Nee, goed, Bullets. Heel goed. Bullets ook hier iets hebben vastgelegd? Of?
3: Nou, kijk, we hebben natuurlijk met Ed Warby hier regelmatig gewerkt.
0: De drums.
3: Ja. Ik heb zelf niets met hele Bullets.
0: Oké, maar wel ook niet de drums vastgelegd. Nee. Want ik heb, klopt het wel dat je ook wel eens alleen de drums doet?
3: Heel af en toe, inderdaad. Maar dat is vaak ook wel voor producties die bijvoorbeeld een niet het budget hebben om van A tot en met Z de productie hier te doen. Dan is de beste investering voor die productie vaak dat bijvoorbeeld enkel de drums hier wordt gedaan. Want dat is toch het framework voor je sound.
0: Maar is het dan voor jou te doen als je alleen de drums doet? Krijg je op koptelefoon de muziek te horen en dan?
3: Tuurlijk, ja. Ik moet zeggen, dat is wel iets wat eerder nog wel eens gebeurde. Tegenwoordig heb ik daar ook simpelweg bijna geen tijd meer voor. Ik zit bijna iedere keer een jaar van tevoren volgeboekt.

0: moet meestal nee zeggen. Ook soms tegen veel te interessante acts. Maar ja.
1: Kun je daar een voorbeeld van noemen? Of is dat...
0: Nou ja, ik heb de Dragon Force plaat die nu wordt geproduceerd. Daar had ik geen tijd voor.
2: Nou, dat is wel jammer. Ja, dat is wel jammer.
0: Dat is wel jammer.
3: Jammer, ja. Ja.
0: He, dus ja, dat was toch wel ook leuk geweest.
2: Ja, dat zeker. Begrijp ik inderdaad, ja.
0: Ja. Maar goed, het is een luxe probleem. Maar in het woord luxe probleem zit nog steeds het woord probleem. En ja. dat is wel heel lastig.
2: Ja. Ja. Ja. Goed, we gaan toch even heel of Bullet draaien. Ik dacht, dat is een mooi bruggetje vanuit hier. Maar dat is het
3: nou,
2: niet zo.
3: Nou, het Warby is bruggetje.
2: Ja, het Warby, dat is waar. Dat is
1: maar
2: waar.
1: Dan, kun je, dan kun je alles in Nederland zo'n beetje wel benaderen.
2: Ja, ja. Ja. Nou, ik vind heel of Bullet een ontzettend toffe band. En toffe gasten. En laat ik zeggen,
3: absoluut.
2: Laten we het nog even een keer gaan draaien. En dan heb ik voor jullie het heerlijk nummer To the Last Breath of Man and Beast.
0: Oh, kijk.
2: Oh. Poëtisch, hè?
3: Ja.
2: We gaan nu luisteren.

0: Herman.
1: Heerlijk.
0: Heel of Bullet.
2: Bullet. Goed zo.
0: Juist. Joost. ja. Hoe lang ben je gemiddeld met een band bezig in een studio? Natuurlijk verandert een beetje wat een band wil. Ja. Maar een band wil A tot Z, wat je eigenlijk het meeste doet.
2: Ja, kijk van een productie echt van A tot Z gaat wel ongeveer af en aan dan, niet fulltime, ongeveer over een jaar.
0: Wauw.
2: Zoiets. Dus ik ben nu bijvoorbeeld niet super lang geleden begonnen met nieuwe Powerwolf plaat.

0: die is rond deze tijd zeker wel af.
1: Volgend jaar.
2: Volgend jaar. Ja. En ik vraag
1: hoeveel door elkaar?
0: Sorry?
1: Hoeveel bands doe je dan doorgaans door elkaar?
0: Te veel. Inmiddels.
1: Ja, hoeveel is te veel?
0: Nu, als ik nu denk, ja... De grotere bands die ik nu op dit moment door elkaar doe... zijn er zeker een 4 of 5.
1: Zo.
0: In productie.
2: Mag je tegelijkertijd.
0: Nou ja, ik ben... ik heb net een eerste pre-productie met Apocalyptica gehad. Begonnen met de nieuwe Powerwolf. Ga met Charlotte Wessels een album opnemen volgende week. Eerste pre-productie. Voor Sabaton's The Legendary Orchestra starten opnames over een paar weken. Een nieuw project met Epica na de zomer. Live plaat van Avatar. Ja, ik weet, ik heb de telling niet. Maar dat zijn ze nog niet allemaal. Nou. Maar.
2: We gaan toch weer even een nummer vanuit jouw top 3. Orphanage.
0: Ja, kijk, dit was... Ik ging nadenken... Kijk, top 3 was voor mij vooral een ding van... wat zijn nummers die ik graag zou willen inbrengen... waar ik iets over kan zeggen en waarom. En Orphanage was in de tijd echt wel voor mij... een van de bands die in Nederland... en daarmee eigenlijk de stijlen daarbuiten... iets heeft neergezet... Uit, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel ideeën qua achtergrond. Die voor mij, toen ik ook bij After Forever kwam... en in dat genre zag van, wow, daar is echt iets neergezet. Die Within Temptation, After Forever... alles ook echt heel duidelijk heeft beïnvloed. En helaas heeft de band niet een super lang leven gehad. Maar ik heb altijd, zeker ook bij een aantal nummers van hun... en dit is een heel goed voorbeeld... altijd gehad van, ja, dit is ergens een soort van klassieker in dat genre. Ja. En helaas kennen mensen het niet meer zo goed.
1: Hè? Ze horen de zanger in ieder geval één keer rappen.
0: De zanger George is natuurlijk fantastisch. Ja. Toen al, nu nog steeds. Hè? En,
2: ja, zit in de jingle inderdaad, ja, bij ons.
0: Ja. En zeker een van de gaafste grunters die ik ken. En, maar de combinatie die zij brachten toen met natuurlijk een beetje de Beauty and the Beast.
2: Zeker, hè?
0: Dus,
2: zeker.
0: Dus wat je ook toen begon te zien bij de symfonische metal bands. Maar ook de dynamiek in hun muziek, de lyriek, al dat soort dingen. Maar toch ook die lekkere groove die ze altijd hadden.
1: Ja, te gek. Heel herkenbaar.
0: Snap je dat?
2: Ja.
0: Ja, die deden toen heel vroeg al iets goeds. En ja, ik heb altijd daar een soort van zwak voor gehad. Ondanks dat ik, als ik het nu zou horen, daar productioneel misschien heel veel op aan te merken zou hebben. Daar is iets gebeurd toen. Qua specerijen en een soort van mix van dingen. Wat echt heel veel heeft betekend voor heel veel bands in het genre. Vanuit Nederland, maar ook echt uiteindelijk daar ver daarbuiten.
2: Ja, goed. Mooi.
0: Ja.
2: Gaan wij draaien Orphanage at the Mountains of Madness.

0: loodzware jongens.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen met Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.

0: Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Oranje fans.

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Dit is Kink Distortion.

0: Nou, Rick.
1: Het is weer zover.
0: Het is de tijd. Het glopje van de week.
1: Glopje van de week.
0: En wat heb je voor iets moois?
1: Wat heb ik deze week? Ik heb een glopje aangedragen gekregen uit Canada.
0: Oh,
1: want ook
0: waar,
1: daar hebben wij gewoon luisteraars.
0: Mooi.
1: Canada. Koen Suikerbuik. Koen Suikerbuik.
0: Heel goed.
1: Van de Muja-podcast. Groot fan van de show trouwens. Hè.
0: Kijk.
1: Ja, dat is te gek. Maar
0: ben
1: altijd, altijd leuk die tips.
0: Zeker,
1: dus, heb je meer tips? Ja. Loodzwarenjongens@king.nl voor gelopjes, hè? Hoef ze zelf niet op te zoeken.
2: Ik word steeds luier.
1: Maar echt, dit was een hele leuke tip, want ik kende deze band nog helemaal niet. En het komt uit België vandaan. Oudje, tuurlijk.
0: Nou, natuurlijk.
1: Maar daar hou ik zelf ook al van. Jaren 80, de band Axel. Of Axel, maar ik denk Axel.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Uit de regio Aalst, Aflichem, Oost-Vlaanderen is dat. In de jaren 80 vooral actief in het Belgische metal circuit. Bracht eigenlijk vooral demo's uit tot 1990. En een split EP die heette Metal Power 5. In 2015 een compilatiealbum van demo's. En daar staat ook dit nummer dan op.
0: Oké. Okay.
1: Shit on the Wall heet het.
2: Nou, dat is eigenlijk wel weer toepasselijk.
1: Heerlijke
2: hier,
1: titel.
2: Met al die platen aan de muur.
0: Daar kunnen we wat mee.
1: Ja. Ja. Nou, dit is wat minder shit on the wall volgens mij.
2: Shit on the wall, man.
1: Wow. Ja. Oorspronkelijk stond het eigenlijk op een demo uit 1986. Maar mij was die band eigenlijk onbekend. Dus
0: ja,
1: dan
0: ik,
1: is het
0: ik,
1: toch
0: ik
1: wel weer
0: iets,
1: leuk
0: ja,
1: om zoiets te ontdekken, vind ik. En zeker als een glopje erin zit.
3: Maar klinkt het dan ook weer zo? Of is het wel een beetje...
1: Nou, dat ga je zo horen. Okay. Nederland weinig voet aan de grond gehad. Maar in België was het toch wel redelijk populair. En het glopje, ik heb het even uitgezocht. Want dat wil Ernst altijd graag weten.
0: Ja, ja.
1: Wanneer is die dan?
0: Ja, ja.
1: 46 seconden.
0: Oh,
1: als het refrein gaat
2: beginnen. En jij bent gewoon de seconden-natie.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, Synchronize
1: dus,
0: Watches. En we gaan nu luisteren naar
1: Shit
0: Axel.
1: On the Wall.
2: Waarom zeg je dat op zijn Duits?
0: Oh, daar komt hij aan.
1: Achter.

0: briljant.
1: Joost, wat vond jij hier nou textueel van?
2: Dit is toch fantastisch. Ja, je krijgt soms wel een... je tekst heb je soms wel wat moeite mee. Maar deze is toch mooi.
1: Shit on the walls, coming out of my ass.
2: Ja. Niets aan veranderen.
3: I wanna go. Dit gaat over dat je heel nodig moet, maar het net niet haalt. En daarom... de muur onderscheidt. En joh, gaan we weg.
1: Ben wel komt, blij ik dat je het nog even uitlegt.
2: Ja,
3: ja, maar dat dingen uit het alledaagse leven. Ik vind dat gewoon een mooie, briljante tekst.
1: Oh ja, dat ligt natuurlijk aan de leeftijd. Dat het alledaagse leven is.
3: Ook gewoon zonder ChatGPT. Kan het dus
2: dat
3: wel.
2: Dat kan het wel gewoon, hè? Dus het mooie tekst te maken. Ik denk niks meer aan veilen. Ofwel, Joost.
4: Ik zou het zo laten. Dat,
2: ja, hè?
1: Aan de muur?
2: Aan de muur, ja.
3: Dat zou ik wel even weghalen. Dat dan weer.
2: Dat denk ik ook. Chinese Democracy is van Guns N' Roses. Die hebben ze volgens mij tussen 1994, 95 tot 2008 aan zitten veilen. Aan
1: ja,
2: het,
1: dat is niet gelukt.
2: Dat is vrij lange
4: dat is
2: productie.
4: Lang.
2: Kan het bij jou ook? Zeg ik, ja, dat is prima.
3: Als het betaald.
2: Dat, ja, precies. Ja.
1: Per uur.
2: Ja. Is dat, per ja. Ja. Hoe kijk jij ernaar? Hoe... Wat gebeurt hier?
4: Nou, precies. Als je zo lang met één album bezig bent, gaan er ook vooral heel veel dingen mis. En is er vast ook heel veel aan de hand tussendoor. En ligt het ook heel vaak weer stil. Of wordt alles weer weggegooid. Of wat dan ook. Ja, je hebt natuurlijk een aantal van die albums in de geschiedenis die een beetje die mythische... omschrijving hebben van tijd. En
3: Def Leppard.
4: Def Leppard is een heel goed voorbeeld. Nou, denk ik dat Def Leppard zeker toen wel echt daar heel veel aan gewerkt heeft. Maar dan heb je het nog steeds niet over zo lang als dit. Hè, maar ik ken inderdaad wel verhalen van mensen die wisselend binnenkwamen en klaar waren met hun album, naar buiten gingen en het volgend jaar zaten zij dan nog steeds, snap je?
2: Ja. Ja.
4: Kwamen zij de CD-release vieren.
2: Ja.
4: Maar dat is echt ook niet meer van deze tijd, wat mij betreft. Kijk, de reden dat een Guns N' Roses of een Axl Rose, die dat vooral toen leidde, dat zou kunnen doen, is ook op het voetstuk waar zij staan en waarschijnlijk het budget wat niet bijzonder veel uitmaakt. Dat bestaat niet meer zoals ik dat ken. Hè? Iedereen, ook de grootste bands waarmee ik hier werk, daar moet je gewoon toch efficiënt mee werken. Er is hier geen één studiodag die zomaar weggegooid wordt of waarop we besluiten, ja, we voelen het vandaag niet en we zien wel, maar die wel gewoon hier de faciliteit inclusief engineer laat runnen.
2: Ja.
4: Dat is vroeger ongetwijfeld heel veel gebeurd. Nu zijn bands hun eigen baas. Zij weten wat budgetten zijn. Zij hebben daar verstand van. Die weten dat dat niet oneindig is. Dus dat kom je eigenlijk niet meer tegen in mijn ervaring.
2: Nee. Heeft er ook een band die je ook wel... Welke heeft je nou het meest verrast in de studio?
4: Verrast?
2: Gebeurt het wel eens?
4: Nou ja, verrassingen klinkt...
2: Positief, negatief?
4: Ja, daarom. Kijk, een verrassing...
1: Allebei voorbeeld.
4: Een verrassing in een studio...
2: Hou je niet van?
4: Is niet per definitie positief. Want kijk, ik bouw mijn proces vaak heel lineair op. Dus ik ben vanaf een heel pril moment al betrokken. Dan ga ik... die songs die komen er, pre-productie. Ik repeteer graag met een band. En dan hier in de studio. Dus ergens die verrassingen...
2: Liever niet.
4: Liever niet. Maar dat komt omdat het al snel dan... Ja, een tegenvaller is of zou kunnen zijn. Een van de, nou ja, laten we zeggen, verrassingen die ik niet zo had verwacht, is toen wij met Epica op een gegeven moment het idee kregen, wij gaan het nieuwe album live in de ruimte inspelen. Omdat wij muziek willen maken en die pre-productie en die repetities allemaal heel gaaf vinden. Maar op het moment dat dan we die nummers klaar hebben en we toch weer allemaal in ons eigen bubbeltje moeten en gewoon weer als in een kom maar op het matje en je moet je partij zo goed mogelijk inspelen, dan raken we daar iets kwijt, voelen we. toen heb ik wel even gedacht van... Ja, ja, ik snap het, maar shit, gaat dat wel werken? Want ik ken in dit genre, dus alle andere bands die ik doe... die zouden dat zo nooit kunnen of willen of whatever. Ik zou ook niet weten hoe ik dat productioneel dan op niveau krijg. En we hebben dat met Epica zo gedaan. En dat is voor mij wel een verrassing geworden. Dus op een positieve manier. Dat heel goed is gelukt. En een heel tof proces is geweest. Terwijl ik tuurlijk in de aanloop daar naartoe wel het vertrouwen kreeg. Dat was het niet. Want het zijn super muzikanten en we hadden de songs. Maar om dan productioneel op een bepaald level te komen, terwijl je daarvoor 4 albums hebt gedaan die op ieder detail helemaal afgemeten en alles. En dan in één keer ga je dat proberen om live in de ruimte te doen. Ja, dat is spannend.
2: Nou, dat snap ik. Ik moet zeggen, in de coronatijd kwam Enslaved, een Noorse band.
4: Ja.
2: Kwam met een album opnieuw, zeg maar, live opgenomen in de studio.
4: Ja.
2: Allemaal tegelijk. En ik vind hem veel vetter dan het studioalbum, ja, zeg maar. Het is alsof je live naar een band zit te luisteren. Ja. Ik denk, waarom doe je dat nou niet vaker, man?
4: Ja.
2: Ik kan me best voorstellen dat productioneel dat misschien het lastiger is. Maar ik vind het zoveel eerlijker en puurder. En ik vond het ook veel toffer,
4: ja,
2: om dat te horen. Dan als het helemaal wordt geknipt in stukjes. En
4: ja, natuurlijk. Kijk, er zijn een aantal redenen voor. En de grootste reden is dat heel weinig bands maar echt repeteren voordat ze de studio ingaan. Het is vaak heel erg het uitvoeren van de ideeën. En dan gaan ze echt repeteren nadat ze klaar zijn met het album.
2: En hier wordt het toch gevormd, zeg maar.
4: Ja, en
2: waarom is dat? Is dat een trend?
4: Is een beetje, nou, luiheid niet, maar dat is een beetje de laten we zeggen, de laptopcultuur, snap je? Iedereen heeft een home studio en die zit zo nummers te schrijven met programming vooral. En dan gaan ze dat uitzoeken. Ik geloof dat in welke stijl dan ook je als muzikant naar je opnames toe moet groeien. En daarom kan dat bijvoorbeeld met een band als Epica, want die spelen dat goed, maar die zijn al aan het repeteren. We hebben al een band preproductie hier in de studio. Met bijvoorbeeld een band van Charlotte Wessels zou dat ook kunnen, snap je? Dat is ook met een Timo en Joy, dat zijn fantastische muzikanten.
2: Mm-hmm. Nou, die zouden het kunnen.
4: Die zouden dat kunnen, maar het ding is een beetje veel stijlen. Zeker wanneer het gaat om die grote gelaagdheid en die superstrakke.
1: Precies, dat krijg je niet.
4: Ja, die vragen om een bepaalde aanpak waarbij de productie en het proces ook echt de stijl definieert. Snap je? Waarbij wanneer je het iets losser mag laten, dat vaak ook betekent dat de stijl een beetje anders is. Ja,
2: wat ook verfrissend kan zijn, zeker, denk ik dan.
4: Ja. En dat was voor mij dus een van de verrassingen bij Epica.
2: En zij het dan ook wel vaker willen doen? Nu dit een succes,
4: zeker,
2: was?
4: Ja, ja, ja.
2: Ook bij andere bands?
4: Nou, de enige voorwaarde is dat een band het ook echt kan. Want het is hetzelfde als, dat is nu niet meer zo, maar tot een, zeg maar, 10 jaar geleden kwam iedere band nog wel binnen. Ja, ja, ik wil eigenlijk wel eens een keer live op tape opnemen. Super vet als je het kunt. Anders is het je grootste nachtmerrie. Want dan gaat het niet lukken.
2: Het vraagt wel wat van
4: Het vraagt enorm veel van de muzikanten, maar van de engineer, van iedereen. En daar zijn mensen, ja, noem het lui, maar zijn daar een beetje anders in opgeleid inmiddels. Hè. Vroeger repeteerden bands en speelden ze in hun repetitieruimtes die platen en van A tot Z en hadden alle tijd van de wereld en investeerden daar ook in om vervolgens hun dure studiotijd niet uit te putten. Inmiddels, ja, zit je achter je laptop, maak je je album en dan ga je eens kijken hoe je dat kunt omvormen naar iets echts, zo te zeggen. Dus daar is een beetje die noodzaak weggevallen.
2: Ja, precies.
4: En ik breng graag die noodzaak weer terug, maar zeker niet met iedere band, want dat klinkt heel stom, maar niet iedere band kan dat.
2: Nee, precies.
4: Heel simpel.
2: Okay. Ja. Jongens, we gaan even naar een Joost van der Graaf.
4: Ja.
2: Joost van der Graaf, die hebben we natuurlijk. Die is inderdaad in onze show geweest. Met zijn nieuwe band The Curse Made Flesh. Tof. Daar was toen nog niet echt muziek van. Er is nu de eerste single uit. Ja.
3: Kijk.
2: En natuurlijk ontzettende kundige gasten natuurlijk. Het nummer is Laughter. En ik zou zeggen, laten we eens even gaan luisteren.
3: Vet, benieuwd.
2: Wat zij ervan maken. En de plaat komt wel binnenkort ergens uit.
0: Ja, ze hebben ook allemaal pre-order packages en zo. En heel tof wat ze
2: daar hebben. Ja, dus we gaan luisteren. Is een single van The Curse Made Flesh.

0: Dat was de Keurs Made Flash. Met onze Joost. Dus ja, het is ontzettend kundig muziek.
1: Ja, dat hoor je in het instrumentale stuk ook wel. Of tenminste in het instrument... beheersing en zo.
0: Ja, absoluut.
1: Kundig,
0: ja. Het is, ja, klinkt heel
2: Joost
0: tof.
2: Is ook een beest op de bas, hè?
0: Ja. Nee, absoluut. Ik wil je even iets laten horen, Joost. Dit is uit 1975.
3: Oh.
0: Dat is wel even wat verderop, zeg maar. Ik ga even door naar 1 minuut 10. Was vol met mijn hoofd. Even kijken hoor. Dat vond ik van toen zo tof. En ik wil even kijken of ik jou een beetje kan beïnvloeden om weer een beetje terug te brengen, zeg maar. Ik ga hem vast aanzetten eigenlijk.
2: Het is wel mooi op te bouwen.
0: Jawel, toch? Ja, ik ga hem gewoon even aanzetten, jongens. Ik doe hem iets verder terug, dat we even door kunnen ouwehoeren. Let op, komt hij aan? Let op. 1, 2, 3. Klinkt oud, hè?
2: Gezondheid.
0: Kijk, wat ik dus tof vind, is je in je rechteroor hoor de gitaar. En je hebt een bepaalde sound. Nu komt de keyboard in het midden. En nu komt de volgende gitaar aan de linkerkant. Een heel ander geluid.
3: Een beetje zacht.
0: En dus ja, je hebt twee gitaren. De ene zit helemaal rechts, de andere zit helemaal links. Ander geluid.
3: Ja.
0: En de keyboard zit in het midden. En vaak heb je met gitaren zit een beetje links, een beetje rechts. En vaak in het midden. En ik vind het zo tof dat dit echt gescheiden is.
3: Zeker.
0: Waarom hoor dat tegenwoordig niet zo? Of vergis ik mij?
3: Nou, vroeger had het ook echt een technische reden. Een stereokanaal was twee sporen. En dat was een duur kanaal. Want je had soms maar 8 sporen of 16 sporen.
0: Ja.
3: En een monokanaal was links of rechts. Snap je? Dus je moest letterlijk kiezen. Er zat niks tussen een beetje links of een beetje rechts.
0: Ja.
3: En stereosignalen bestonden toen niet. Je moest gewoon twee keer hetzelfde hebben. Dus gewoon twee dingen op één spoor. Inmiddels daarna kwamen zeg maar de mengtafels die konden pennen, heet dat, panorama. Tegenwoordig gebeurt het op die manier niet meer, omdat ik denk dat niemand dat meer durft. Omdat wij gewend zijn aan een veel groter, voller geluidsbeeld. Waardoor mensen echt niet meer dit soort stereo-keuzes durven maken. Je moet daar
0: dat
3: denken,
0: vind ik heel spijtig.
3: Dat is jammer. Tegelijkertijd, alle muziek die wij nu gehoord hebben vanavond zou nooit zo dik klinken in deze vorm. He, dus je hoort ook hoe licht de drums is. Die zweeft overal een beetje omheen. Tegenwoordig is de drums het fundament. Hmm. En is alles eigenlijk zachter dan de drums. Ook de gitaren.
0: Ja, maar ik hoor hier gelijk wel. Ik zie het live voor me.
1: Ja, het heeft ook een live beeld.
0: En
1: hè?
0: Dus vaak met een plaat ik opzet ik dat niet zo.
3: Ja.
0: Maar met dit, ik zie het voor me. Live.
3: Ja.
0: En links gebeurt dat, de rest gebeurt
1: daar
0: dat.
1: Staan en die andere daar staan.
3: Ja, en ik heb
0: dat
3: ook
0: vind ik een
3: wel,
0: gave beleving.
3: Ik heb ook wel het idee dat, en dat is ook een beetje mijn eigen hoop, maar ik zie dat wel gebeuren, dat dit wel meer terug gaat komen. Dat heeft ook wel een beetje als anti-reactie op AI en super geproduceerde muziek. Ik merk nu al om me heen dat bandleden nou juist vragen, laat het maar een beetje meer live zijn. En laat het maar een beetje schuren. En
1: perfect.
3: Ja. Ja. Je merkt nu al
2: daar
3: dat
2: ben ik
3: dat
2: heel erg voor.
3: Ja, dat ergens meer begint te leven.
0: Die streven naar perfectie, dat zie je natuurlijk overal in terugkomen.
3: Ja, maar dat
0: lippen op spuiten, gaan ze maar door. Ja. Overal ziet het in terug. Dat hoeft niet.
3: Nee, dat begint gedaan? Er ook wel een beetje.
0: Huh?
2: Heb je dat gedaan?
0: Ja, niet al. Maar ja,
3: maar dat begint er een beetje van af te gaan. En ik denk dat zeker je dat ook in metal begint te zien. Dat bands gewoon echt weer durven committen aan, oké, we zijn een band en zo willen
0: want
3: we klinken.
0: Zeker ook metal. En metal hoeft niet perfect te zijn.
3: Nee.
0: Ik hou ook van demo's uit 1988.
3: Ja,
0: die deed ik niet perfect.
3: Nee, absoluut.
0: Maar dat geeft ook wel een beetje een tijdsbeeld natuurlijk weer.
3: Ja,
0: Ja. Maar ik, het hoeft niet perfect allemaal. Nee, het is een trend die ik wel snap. Ja. En het maar is ook bereikbaar.
3: Kijk, je moet durven om dit soort van keuzes en karakter te maken. Want je hoort echt alles wat die gitarist speelt. In een metalband van nu hoor jij niet alles wat iedereen speelt. En het zit super vol.
0: Ja.
3: Snap je? Dus alles wordt ook een beetje opgegeten door elkaar. En dat is ook de chaos die je gaaf vindt. Snap je dan? Ja. Dit is heel overzichtelijk. Mm-hmm. Ja. En dat hoor je bij popmuziek veel meer dan bij metal. Bij popmuziek kun je vaak veel beter instrumenten aanwijzen dan bij metal. Ja, het is ook een genre, ook een stijl. Maar ik denk wel dat dit soort dingen en het muzikantschap en daardoor ook de scheiding in sound, dat dat steeds meer weer terug gaat komen als een anti-reactie op de super overgeproduceerde kant en al invloed van AI.
0: Ja.
3: Die natuurlijk alles perfect maakt, of in ieder geval heel glad.
0: Joost, we gaan afronden de radio variant. En dan hebben we nog één nummer te gaan uit jouw top 3. neem ons mee. Wat is dit?
3: Ja, kijk, Navarone had ik meegenomen. En dat is een Nederlandse band. Ik weet niet of jullie de naam iets zegt.
1: Ja. De naam wel, ja.
3: Ik vond dat altijd een echt in, ja, het is een geen metal band. Ze hebben veel meer hun roots in, zeg maar, de stijlen rondom jaren 70. Led Zeppelin, Deep Purple, die kant op. Maar ik vond dat altijd echt een te gekke band. Super goede muzikanten, heel goede zanger. Echt iemand die ook echt die Led Zeppelin dingen kon zingen. En uiteindelijk na 2 albums kwamen wij in contact. Heb ik een single voor hun gemixt. En het album, en hij hangt daar, Oscillation heet dat. Dat hebben we hier helemaal gedaan. Dat is nog steeds een heel gaaf albumproces geweest. Ik ben heel goed bevriend geraakt met die jongens. We hebben daar echt samen iets gaafs gevonden. En dat is eigenlijk nog steeds hun favoriete plaat tot nu toe. Ik ben nog steeds blij met die producties. Het is een uitstapje voor mij eigenlijk geweest in alles wat ik doe. Maar nog steeds eentje waar ik heel trots op ben. Helaas is de band een paar jaar geleden gestopt. Ja. Super jammer, want ja, ze hadden eigenlijk, waren ze een beetje momentum aan het opbouwen. En toen kwam corona en dat heeft eigenlijk dat wel een beetje ingehakt.
0: Ja.
3: Nog steeds heb ik goed contact met die jongens en ik vind productioneel, maar ook qua songs, qua stijl, ja, ik ben daar nog steeds heel trots op. En dat was een productie die nog steeds nauw bij mijn hart ligt, zeg maar. En een album wat helaas niet de kans heeft gekregen om daar te komen waar het is. Vandaar dat ik dacht van, nou,
0: we gaan er even
3: dat een, moet nog eens een keer langskomen.
0: Een nummer verdraaien. En het nummer heet dan Snake.
3: Yes.
0: Dankjewel, Joost, thanks, dat wij hier mochten zijn.
1: Ja. Dankjewel.
0: En in jouw jullie prachtige bedankt studio.
3: Dankjewel.
0: En wil je nog meer horen over Joost en nog even de quiz? Blijf dan vooral luisteren of schakel over naar Spotify. Is het eigenlijk
1: de XL.
0: Naar de XL-versie. En dan gaan we nog heel even verder. Maar bij de radio is het nu klaar. En dankjewel, Joost. En thanks. We gaan luisteren naar Navarone met Snake. En tot volgende week weer.
1: Tot volgende week weer, hè?
0: Yes.
1: En zo bij de Excel dan.
0: Absoluut. Yo, goed weekend.
3: Hallo.

0: King Distortion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1.

0: één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Welkom, dit is Kink Distortion.

Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar Welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
0: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals,

0: Plezier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Dat gaan we vieren.

0: Distortion. Kink.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring Videodeur.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Het weekend.

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Gek

0: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar Welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.

0: Kink.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike.
1: Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
11: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Pinksternieuws bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames houtskool. Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop. Beter.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: King Distortion.

0: Kink.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.